0: Wie je lief is, zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mace Pearson, de ondernemende private bank.
2: Clara Life.

0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Clara Life.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Clara Live.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Shema Saisai. Op het WK voetbal heeft gastland de Verenigde Staten met overtuiging zijn eerste match gewonnen. De VS won met 4-1 van Paraguay. In de eerste helft stonden de Amerikanen al 3-0 voor. En gisteravond speelde Canada, een ander gastland, 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Het WK begon donderdagavond in Mexico, maar ook in de VS is het nu dus echt begonnen. Voetbal is er niet de grootste sport, maar de Amerikaanse fans zijn toch enthousiast.
1: Oh man, World Cup is in de USA. It's a huge moment. I've been waiting for this all my life.
2: Yeah, we're just super excited. This is a once-in-a-lifetime opportunity for us. You know, my kids are they're soccer players themselves. The energy has been great. The excitement to bring in soccer to America.
0: Er zijn dit jaar meer buitenlandse toeristen die een verblijf hebben geboekt in Vlaanderen dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Het aantal Belgen die in eigen land op vakantie gaan deze zomer blijft voorlopig wel stabiel, zegt Christophe Geldof.
3: We zien inderdaad een onderscheid tussen de Belgen en buitenlandse boekingen. Zo zien we bij de Belgen dus een stijging van plusminus 1%. Bij buitenlandse bezoekers ligt die stijging hoger. Zo zien we dat het aantal geboekte overnachtingen momenteel 13% hoger ligt bij buitenlanders dan in dezelfde periode in 2025. En aan de kust zien we zelfs dat dat 18% hoger ligt.
0: In Amsterdam zijn geen slachtoffers meer gevonden onder het puin na de zware explosie van donderdagnacht in een sportschool. Bij die ontploffing raakten 7 mensen gewond en de schade is ook groot. Honderden geëvacueerde buurtbewoners kunnen nog niet terug naar huis. Het onderzoek naar de explosie is nog aan de gang. De politie heeft een aantal mensen opgepakt, maar wie en waarvan ze precies verdacht worden, dat is nog niet bekend. Volgens Nederlandse media waren jongeren mogelijk explosieven aan het maken in de kelder van het gebouw. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Ze waren vertrokken vanuit een berghut, maar waren 's avonds niet teruggekeerd. De reddingsdiensten vonden hun lichamen op zo'n 3600 meter hoogte. Wat er precies is misgegaan, is nog niet duidelijk. 2 van de slachtoffers zijn Italianen. De nationaliteit van het 3e slachtoffer is nog niet bekend. Vandaag is het eerst nog vaak zwaar bewolkt, behalve in het westen. Later op de dag komt de zon er overal door. We halen tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui en temperaturen tot 20 graden.
4: Clara, blijf verwonderd.

0: Goedemorgen, het is 7 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Er zijn dit jaar meer buitenlandse toeristen die een verblijf hebben geboekt in Vlaanderen dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Christophe Geldof legt uit.
1: Zo zien we dat het aantal geboekte overnachtingen momenteel 13% hoger ligt bij buitenlanders dan in dezelfde periode in 2025. En aan de kust zien we zelfs dat dat 18% hoger ligt dan vorig jaar. In de kunststeden 9% hoger en in de andere Vlaamse regio's 17% hoger. Dus waar de Belgische markt voorlopig een stabiel beeld laat zien, zien we bij buitenlandse bezoek een grotere stijging.
0: Het aantal Belgen die in eigen land op vakantie gaan deze zomer blijft voorlopig wel stabiel. Daar kunnen nog boekingen bij komen, omdat veel mensen ook het weer afwachten. In Balen in de Antwerpse Kempen hebben vandalen de pijlen van de fiets- en wandelknooppunten aangepast met stickers, waardoor fietsers en wandelaars de foute richting uitgestuurd worden. Dat begon al in maart. Nu zijn zo'n 24 foute pijltjes weggehaald, onder andere door vrijwilliger Luc Peters.
2: Als je rechts moet gaan en nu wordt dat veranderd naar rechtdoor. Dat is heel vervelend en dan wordt de wandelaar op het verkeerde pad gezet. We hopen natuurlijk dat de mensen het besef hebben van geen pijltjes meer gaan opdagen. Een klein beetje gezond verstand zou aan de orde zijn.
0: De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger Iraanse drones neergehaald in de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden die drones commerciële schepen. Het scheepvaartverkeer door de zeestraat kan wel doorgaan. Intussen lijkt een vredesakkoord tussen Iran en de VS wel dichterbij te komen. Gisteren spraken beide landen daarover. En bemiddelaar Pakistan zegt dat ze het eens zijn over de tekst van een vredesdeal. Maar of die ook echt ondertekend zal worden, is nog niet zeker. Op het WK voetbal heeft gastland de Verenigde Staten met overtuiging zijn eerste match gewonnen van Paraguay met 4-1. Eerder speelde Canada, een ander gastland, 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Een verslag van Tom Boudeweel.
3: Een droomstart voor de USA. Niet alleen de openingsceremonie maakte indruk op het waanzinnige stadion met Tom Cruise en David Beckham, maar zonder Donald Trump in de tribune. Ook het spel van het gastland op het veld was fantastisch. 3-0 bij de rust via een own goal en 2 doelpunten van Balogun na een helft stevig inrichtingsverkeer. Na de pauze voetbalde Amerika wat meer met de handrem op, maar de eerredder van Mauricio kwam te laat voor een ommekeer. Reina zette een heerlijke kers op de taart voor 4-1. Eerder op de dag zorgden Canada en Bosnië-Herzegovina voor het eerste gelijkspel op dit WK. Canada was duidelijk de betere ploeg, maar het moest wel een achterstand wegwerken. Invaller Kyle Larin, ex-Club Brugge en Zult Waregem, hij bezorgde het gastland het eerste punt ooit op een wereldkampioenschap.
0: Het weer. Vandaag is het eerst nog vaak zwaar bewolkt, behalve in het westen. Later op de dag komt de zon er overal door. We halen tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
5: Een heel goedemorgen, heel fijn dat u luistert. Pianiste Zhu Jiawang is al goed wakker op deze zaterdagochtend voor het eerste pianoconcert.

Een nieuwe opname die in mei is verschenen, want pianiste Juja Wang heeft de twee pianoconcerto's van Dmitri Shostakovich opgenomen. Dus ook dit eerste, een concerto voor piano en trompet, hier duidelijk te horen met trompetist Thomas Rolfs, samen met Boston Symphony Orchestra en dirigent Andries Nelsons. En nu een van de grootste operazangeressen uit de 19e eeuw. Haar vader was ook operazanger. Hij zong mee in Il Barbiere di Siviglia van Rossini. En ook zij had een carrière om u tegen te zeggen, want Berlioz en Charles Gounod schreven speciaal voor haar nieuwe operas. En ze componeerde ook zelf 5 kleine gezellige salonoperas die je dus thuis kon uitvoeren in je salon. In totaal schreef ze zo'n 250 werken en haar naam is Pauline Viardot. Dit is van haar een Havanaise met mezzosopraan Cecilia Bartoli.

Cecilia Bartoli met Myung Woong Chung aan de piano in een Havanaise van Pauline Viardot. Een Havanaise is een ander woord voor een habanera en dat heeft natuurlijk iets te maken met de stad Havana. Want het is een dans uit die Cubaanse stad met invloeden uit de Afrikaanse muziek en met het typische habanera ritme. Pam, pam, pam. Maar ook al opvallend, de term habanera wordt in Havana zelf niet gebruikt. Alleen als exportproduct werd het bijvoorbeeld in Frankrijk een habanera genoemd of een Havanaise. En mensen in Cuba zelf noemden het een contradanza, maar ze spraken zelf nooit van een habanera. En die habanera horen we natuurlijk ook in deze klassieker van Georges Bizet met de sopraan Elina Carancia.

Merci, je t'aime. Prends garde à toi. Wees op uw hoede als Carmen verliefd wordt op jou. De opera Carmen van Georges Bizet speelt zich af op een fabriekspleintje in Sevilla, maar toch koos Camille Saint-Saëns, Georges Bizet ervoor om haar te vereeuwigen met Cubaanse muziek, met het Cubaanse ritme van de habanera, wat die aria ook zo herkenbaar maakt. Zoals hier te horen met mezzosopraan Elina Carancha. En nu we toch wat in de Cubaanse sfeer zitten, dit is horniste Sarah Willis samen met het Havana Lyceum Orchestra.

Sarah Willis, ze is horniste bij de Berliner Philharmoniker, maar ze trekt op tijd en stond ook naar Havana in Cuba, want daar is ze maatjes met het Havana Lyceum Orchestra. En samen hebben ze al heel wat albums uitgebracht met Cubaanse muziek, afgewisseld met de werken van Mozart in een Cubaans jasje. Mozart y Mambo heette die cd's, met op dit album uit 2022 onder andere twee hoornconcerto's van Mozart, maar ook dus met gloednieuwe Cubaanse muziek, zoals hier te horen, muziek die ze heeft gevraagd van 6 componisten, zoals deze danson van Juniet Lombida. We voegen nu nog even 4 blazers toe, dus de horen die laten we erbij, maar we voegen er nog fluit, klarinet, hobo en fagot aan toe. Dan zijn ze met 5. Ideaal voor dit quintet voor blazers van Claude-Paul Tafanel.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Shema Saizai. Er zijn dit jaar meer buitenlandse toeristen die een verblijf hebben geboekt in Vlaanderen dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Het aantal Belgen die in eigen land op vakantie gaan deze zomer blijft voorlopig wel stabiel. Daar kunnen nog boekingen bij komen, omdat veel mensen ook het weer afwachten. In Amsterdam zijn uiteindelijk geen slachtoffers meer gevonden onder het puin na de zware explosie van donderdagnacht in een sportschool. Er raakten toen 7 mensen gewond en de schade is ook groot. Honderden geëvacueerde buurtbewoners kunnen nog niet terug naar huis. Op het WK voetbal heeft gastland de Verenigde Staten met overtuiging zijn eerste match gewonnen. De VS won met 4-1 van Paraguay. En gisteravond speelde Canada, een ander gastland, 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Het weer, eerst nog veel wolken vandaag, behalve in het westen dan. En later op de dag komt de zon er overal door bij temperaturen tot 21 graden. Morgen ook eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui en tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, de krantencommentaren.
2: We beginnen aan de andere kant van de taalgrens, waar ophef is over Elio Di Rupo. Zijn vroegere fixer heeft zich in een privégesprek helemaal laten gaan over alle zaakjes die hij voor zijn PS-baas regelde. En dat gesprek is nu publiek geworden. De reactie vanuit de politiek is dat zoiets vandaag niet meer mogelijk is. Maar is dat echt zo? Kunnen we erop vertrouwen dat er binnen 10 jaar geen gelijkaardige verhalen over vandaag opduiken? Er is veel reden om daaraan te twijfelen, denkt Pieter Le Saffer in het Nieuwsblad. In het laatste nieuws gaat het over vertrouwen in de regeringen van ons land. Dat is bijzonder laag. Amper 31% van de Belgen heeft vertrouwen in de federale regering. En het cijfer voor Vlaanderen is niet veel beter. Wat volgens Isolde van den Einde zeker niet helpt, is dat de meerderheidspartijen het werk van hun eigen ploeg ondergraven. Sammy Mehdi noemt de Cente-index een soepkieken. Bart De Wever noemt de BTW-hervorming een lelijke kameel. Tussen Vooruit en CD&V is een fors steekspel bezig over de ethische hervormingen zoals abortus. Als de architecten het eigen compromis afkloppen en vervolgens fileren, waarom zouden burgers dan nog vertrouwen hebben? Het gaat niet goed met de oudere mensen in ons land, lezen we in het Belang van Limburg. 1 op de 5 Vlamingen tussen 65 en 74 zegt niet goed in zijn vel te zitten. Vanaf 75 jaar wordt dat zelfs al 1 op de 4. Daar staat tegenover dat maar 1 op de 5 ouderen met psychische problemen effectief hulp zoekt, weet Carolien van der Rijt. Naar het waarom moeten we niet lang zoeken. Er hangt nog steeds, ondanks alle campagnes en goedbedoelde warme weken, een groot taboe rond psychische hulp. Misschien begint dat bij de jongeren te keren, maar het is er eens te meer bij de generaties die opgegroeid zijn met het idee dat je niet praat over problemen. In de Standaard gaat het over verhuurplatformen zoals Airbnb en het wankele evenwicht tussen wonen en toerisme in populaire steden. Onderzoek van de krant werpt licht op enkele grote spelers in die sector. Waar wonen en overnachten een wegwerpdienst dreigen te worden, moet het beleid zelfverzekerd reguleren, vindt Hans Kotien. Steden die dat het minst ter harte nemen, komen snel in het vizier van wie in de schaduw wil werken. Nog meer dan de overheid hebben ook de verhuurplatformen er juridisch, moreel en economisch belang bij om streng te zijn voor wie huurt en nog strenger voor wie verhuurt. Maarten Rabaye heeft het in de morgen over de pogroms in Belfast en de pogroms in Israël, waarover Europa liever zwijgt. Het EU-antwoord op nieuwe pogroms aan onze buitengrenzen is de versnelde procedure. Strengere regels zullen mensen die al weinig kans hebben op asiel afschrikken, klinkt het. Niets rechtvaardigt de steekpartij van de Soedanese asielzoeker in Belfast, maar het zou een fout signaal zijn om al zijn landgenoten minder kansen te geven in een asielprocedure. We moeten vooral meer doen om er de pogroms tegen te houden waarom ze hun land ontvluchten. Ook als er mogelijk in de nabije toekomst duizenden Palestijnen op de Europese buitengrens om asiel vragen, moeten we niet nog eens zuchten, wir haben es nicht gewusst. Greg van Roosbroek merkt in Gazet van Antwerpen op dat het conflict in het Midden-Oosten geïmporteerd wordt in Antwerpen en dat dat niet zonder gevaar is. Het is onaanvaardbaar wat het Israëlische leger aanricht en aangericht heeft in de Palestijnse gebieden. Maar het Antwerpse stadhuis en bij uitbreiding de Joodse gemeenschap in de stad Antwerpen is geen verlengstuk van dat conflict. Wie dat wel stelt, riskeert een internationale tragiek te transformeren tot een lokale afrekening. Eindigen doen we in de ruimte en op de beurs. SpaceX tekent voor de grootste beursgang ooit. Elon Musk tart op elk vlak de wetten van de zwaartekracht en dwingt ons, met zijn waanzin en genialiteit, tot introspectie, schrijft Peter de Grote in De Tijd. Musk toont de kracht van grandioze ambitie, van interplanetair denken, van het vernuft om van één idee een bedrijf te maken met de potentie om het leven op aarde zelf in een andere plooi te leggen. Dat komt met gevaren, maar bovenal met de vraag hoe we zelf veel groter kunnen denken. Wie niet wil leven in het universum van één man, moet er vooral zelf één proberen te bouwen. Het is zaterdag 13 juni. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
1: Clara staat op met Sander de Keren.

werken voor twee koren. Het ene koor zingt die melodieën en akkoorden. Het andere koor zingt die heel lange aanhoudende drone-noten. Het waren hier de stemmen van het Kamerkoor van Zuid-IJsland en hun versie van As One Who Has Slept van John Tavener. Een heel mooi werkje. Welke muziek klonk er op de begrafenis van de Antwerpse schilder Peter Paul Rubens in 1640? Wel, daar heeft het vocaal ensemble Grain de la Voix met Björn Schmelzer een antwoord op gevonden. Want Antwerpen was toen een heel belangrijk epicentrum voor de boekdrukkunst en dus passeerde er heel wat partituren, heel wat muziek over heel Europa om in Antwerpen onder de drukpers te gaan. Onder andere het Requiem van Orazio Vecchi, maar ook dit Agnus Dei van de Portugese componist en dus tijdgenoot van Rubens, Duarte Lobo.

Grain de la Voix. Ze laten een heel nieuw licht schijnen op hoe je meerstemmige polyfone muziek kunt uitvoeren. Dit was het Agnus Dei van Duarte Lobo uit zijn Missa Dum Aurora, uit een album dat verscheen in 2017. En 2017 was ook het jaar waarin de Franse celliste Astrid Cyranossian meedeed aan de Koningin Elisabeth-wedstrijd, toen voor het eerst, de eerste editie toen voor cello. En voor de editie van afgelopen week, van een paar weken geleden, was Astrid Cyranossian ook te gast bij de uitzendingen van Musique 3 op RTBF. Hier speelt ze drie stukjes, trois pièces voor cello en piano. Fantastische muziek van Nadia Boulanger. En Astrid Cyranossian speelt samen met Daniel Barenboim aan de piano.

En dat was even opstaan alsof het 1915 was, het jaar van deze trois pièces voor cello en piano. Drie korte stukjes, fantastische stukjes van Nadia Boulanger. In 2020 bracht celliste Astrid Cyranossian een eerbetoon aan Nadia Boulanger met haar album Dear Mademoiselle, want iedereen noemde Nadia Boulanger Mademoiselle. Nu nog even de golven van de zee, zoals Claude Debussy ze laat horen in zijn Nuage uit de Nocturnus.

0: symfonisch vuurwerk, operaklassiekers en een stem van wereldfaam. Het Antwerp Symphony Orchestra en stersopraan Fatma Said openen het nieuwe concertseizoen in stijl op het glamoureuze gala in de Gouden Koningin Elisabethzaal. Laat u meevoeren door de adembenemende aria's op zaterdag 26 september in Antwerpen. Samen met Clara.
1: Goedemorgen, het is 8 uur 14 nieuws met Shema Saisai. Er komen Vlaamse praktijktesten tegen discriminatie in alle sectoren. Dit jaar zijn er meer boekingen van buitenlandse toeristen in Vlaanderen. En op het WK voetbal wint gastland de Verenigde Staten van Paraguay. Op de hele Vlaamse arbeidsmarkt komen er praktijktesten op discriminatie. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren bij bedrijven. En dan wordt er bekeken of en hoeveel mensen door hun leeftijd of afkomst niet worden uitgenodigd voor een gesprek. De Vlaamse regering wil zo een beter zicht krijgen op waar discriminatie nog voorkomt. Minister van Werk Suhail Demir had al een afspraak daarover met de meeste sectoren. Maar minister van Gelijke Kansen Caroline Gené legt de praktijktesten nu op aan alle sectoren.
2: Het zou vreemd zijn dat we het in sommige sectoren controleren en in andere sectoren niet. We willen eigenlijk in elke sector dat mensen aan de slag kunnen op basis van hun capaciteiten. En we gaan dan ook samen met de minister van Werk voor de hele Vlaamse arbeidsmarkt kijken of en waar er eventueel discriminatie zou zijn.
1: De testen beginnen later dit jaar en de resultaten worden in 2028 bekendgemaakt. Bedrijven zullen niet gestraft worden als blijkt dat ze sollicitanten discrimineren. Asbestslachtoffers die al een schadevergoeding kregen van het asbestfonds van de overheid, kunnen binnenkort toch ook de betrokken asbestbedrijven voor de rechter slepen. Vroeger verloren slachtoffers dat recht als ze een schadevergoeding hadden gekregen. Maar nu heeft de federale regering beslist om dat te veranderen na jaren onderhandelen. N-VA-voorzitter Valerie van Peel, die er lang voor gepleit heeft, is heel tevreden dat het nu wel gelukt is.
3: Eindelijk, zou ik zeggen. Ik wil dat ook echt opdragen aan al die slachtoffers die de afgelopen decennia zijn gevallen en die niet het recht hebben gekregen om naar de rechtbank te gaan tegenover die asbestproducenten die decennia lang asbest zijn blijven produceren, ook al wisten ze dat er mensen zouden sterven. En dat is echt een onrecht dat zo lang niet heeft gekund dat we nu eindelijk politiek recht zetten.
1: Asbest werd jarenlang gebruikt in de bouw, maar bleek later kankerverwekkend te zijn. Als vervuilende bedrijven veroordeeld worden, dan moeten ze ook extra bijdragen aan het asbestfonds. Er zijn dit jaar al meer buitenlandse toeristen die een verblijf hebben geboekt in Vlaanderen dan vorig jaar. Op dit moment zijn er 13% meer boekingen. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Het aantal Belgen die in eigen land op vakantie gaan deze zomer blijft voorlopig wel stabiel, zegt Christophe Geldof.
4: Momenteel zien we eigenlijk dat het aantal boekingen voor een verblijf in Vlaanderen tijdens juli en augustus ongeveer op hetzelfde niveau ligt als vorig jaar. We zien een stijging van plus-minus 1%. We verwachten natuurlijk wel nog bijkomende boekingen. Voor de Belgen hangt het een beetje af van de weersvoorspelling, aangezien zij iets meer last minute gaan boeken.
1: De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger Iraanse drones neergehaald in de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden die drones commerciële schepen. Het scheepvaartverkeer door de zeestraat zou wel kunnen doorgaan. Intussen lijkt een vredesakkoord tussen Iran en de VS dichterbij te komen. Gisteren spraken beide landen daarover en bemiddelaar Pakistan zegt dat ze het eens zijn over de tekst van een vredesdeal. Maar of die ook echt ondertekend zal worden, dat is nog niet zeker. De Amerikaanse regering dwingt het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic om zijn twee krachtigste modellen offline te halen en dat amper 3 dagen na de lancering. De regering vreest voor de nationale veiligheid. Tom van de Wegen, welke modellen rond artificiële intelligentie zijn het dan precies?
5: Maar het gaat om Fable 5 en Mythos 5, de krachtigste AI-modellen die Anthropic ooit maakte. Het bijzondere wel, ze sporen razendsnel zwakke plekken op in computersystemen en ze kunnen die ook meteen uitbuiten. Nu, er was een ingebouwde beveiliging, maar een bedrijf omzeilde die al na enkele dagen. Ja, in Washington trok daarom meteen aan de alarmbel. De redenering: in verkeerde handen wordt dit een cyberwapen. Ja, en dat is de reden waarom de overheid elke toegang vanuit het buitenland nu verboden heeft. En Anthropic schakelde vannacht meteen alles uit voor iedereen. En dat is toch

0: uniek. Hè. Nooit eerder dwong de Amerikaanse overheid een eigen techbedrijf om een product zo brusk van de markt te halen.
1: Op het WK voetbal heeft gastland de Verenigde Staten met overtuiging zijn eerste match gewonnen van Paraguay met 4-1. Eerder speelde Canada, een ander gastland, 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Een verslag van Tom Boudewil vanuit de VS.
2: Een droomstart voor de USA. Niet alleen de openingsceremonie maakte indruk op het waanzinnige stadion met Tom Cruise en David Beckham, maar zonder Donald Trump in de tribune. Ook het spel van het gastland op het veld was fantastisch. 3-0 bij de rust via een own goal en twee doelpunten van Balogun na een helft stevig eenrichtingsverkeer. Na de pauze voetbalde Amerika wat meer met de handrem op, maar de eerredder van Mauricio kwam te laat voor een ommekeer. Reina zette een heerlijke kers op de taart voor 4-1. Eerder op de dag zorgden Canada en Bosnië-Herzegovina voor het eerste gelijkspel op dit WK. Canada was duidelijk de betere ploeg, maar het moest wel een achterstand wegwerken. Invaller Kyle Larin, ex-Club Brugge en Zult Waregem, hij bezorgde het gastland het eerste punt ooit op een wereldkampioenschap.
1: Het weer is nog eerst vaak zwaar bewolkt vandaag, behalve in het westen. Later op de dag komt de zon er overal door. We halen tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui en temperaturen tot 20 graden. Het nieuws begon met de praktijktesten van de Vlaamse regering. Die komen er in alle sectoren. Via fictieve sollicitaties wordt dan nagegaan of en hoeveel mensen gediscrimineerd worden op basis van hun leeftijd of hun afkomst. Meer daarover op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
4: Een heel goede morgen. Kent u dat gevoel? U bent net wakker, u staat in de keuken, maar u hebt eigenlijk nog geen flauw idee wat u wil eten als ontbijt. Wel, misschien kan dit wat helpen, want dit klinkt als een zachte koffie met een hardgekookt eitje en een warme toast met oude kaas en met een stukje fruit.

0: Het adagio voor orgel en strijkers van de Venetiaanse barokke componist Tommaso Giovanni Albinoni. Hij deed de aanzet voor een paar akkoorden, zeg maar, op een stukje papier, als we het ons een beetje romantisch voorstellen. En eeuwen later werd dat adagio dan helemaal uitgewerkt door een Italiaanse muzikoloog die ergens in de bibliotheek, in de archieven, plots akkoorden vond van Albinoni. En die Remo Giazzotto heette die man en hij heeft er een nieuw werk van gemaakt. Dus een beetje neobarok zou je kunnen zeggen. Een beetje de nieuwe versie van Albinoni met dit adagio. Hoorden we hier met Musica da Camera onder leiding van Robert King. En van Venetië gaan we naar Madrid, want daar had de in Gent geboren keizer Karel V zijn hofhouding en zijn eigen muziekkapel, de Capella Flamenca, met ook heel wat Vlaamse componisten in dienst. En ja, die setting was het vertrekpunt voor het nieuwste album van de stemmen van La Tempête, het vocaal ensemble onder leiding van Simon-Pierre Bestion. Bomba Flamenca heet hun nieuwe plaat en onze collega hierop, Clara, Ilia Lisser, muzieksamensteller, hij riep dat album uit tot de keuze van Clara de voorbije week. En hij legt ook even uit hoe ze dat album dan hebben vormgegeven.
1: Ja, eigenlijk wel aan de hand van een vrij absurd verhaal. Keizer Karel die heeft namelijk, zo schijnt, zijn eigen begrafenis gerepeteerd toen hij zo zijn einde voelde naderen. Hij schijnt zelfs echt een kist te hebben klaargezet en daar alvast in te zijn gaan liggen.
2: Het moest allemaal perfect
1: zijn. Sterker nog, er is een verhaal dat hij uit die kist op een gegeven moment opstaat omdat hij ontevreden was met het aantal kaarsen die de priester klaar had gezet.
2: Goh, moeilijke mensen toch in het.
1: Ja. Ik weet niet of het waar is, maar het laat denk ik wel zien in hoeverre hij echt nadacht en dat einde van zijn leven in eigen hand wou houden.
3: Ja.
1: En waarschijnlijk ook de muziek. En dat is waar Simon-Pierre Bestion op is aangeslagen. Die heeft gedacht van welke muziek moet er hebben geklonken. En die heeft daar zijn volledige fantasie op losgelaten.

Ik leer nieuwe namen kennen dankzij het nieuwe album Bomba Flamenca van La Tempête. De stemmen hier met de dirigent Simon-Pierre Bestillon. Want ik moet eerlijk zijn, dit had ik nog nooit gehoord. Guimel uit de Lamentaties van Jeremia. En die Bijbelse klaagliederen zijn op muziek gezet door Marbrianus de Orto. Dat is eigenlijk een Latijnse versie van een componist geboren in Doornik. Want Orto, Latijn voor tuin, horta, zijn echte naam was Marbriano Dujardin.

En dat was een pianoconcerto van Isaac Albéniz, 1890. Het jaar van de première met Isaac Albéniz, trouwens zelf aan de piano. Dit was hier Melanie Mestre. Hij speelde het tweede deel, Rêverie et Scherzo. En zo wordt het 8:30.

0: Goedemorgen, 14 nieuws met Shema Saisai. Op de hele Vlaamse arbeidsmarkt komen er praktijktesten op discriminatie. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren bij bedrijven en dan wordt er bekeken of en hoeveel mensen door hun leeftijd of afkomst niet worden uitgenodigd voor een gesprek. Er was al een afspraak daarover met de meeste sectoren, maar ook de andere sectoren zullen nu gecontroleerd worden. Asbestslachtoffers die een schadevergoeding kregen van het asbestfonds van de overheid kunnen binnenkort toch ook de betrokken asbestbedrijven voor de rechter dagen. Vroeger verloren slachtoffers dat recht als ze een schadevergoeding kregen, maar nu heeft de federale regering beslist om dat te veranderen. Er zijn dit jaar meer buitenlandse toeristen die een verblijf hebben geboekt in Vlaanderen dan vorig jaar. Op dit moment zijn er 13% meer boekingen. Het aantal Belgen die in eigen land op vakantie gaan deze zomer blijft voorlopig wel stabiel. Daar kunnen nog boekingen bij komen omdat veel mensen ook het weer afwachten en dan last minute boeken. Vandaag heerst nog veel wolken, behalve in het westen. Later meer zon bij temperaturen tot 21 graden. Morgen ook eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

Een klassieker van Giuseppe Verdi om onder de douche te zingen. Moet u maar eens proberen. Celeste Aida. Met de stem van tenor Placido Domingo uit de gelijknamige opera Aida. En die opera over het oude Egypte ging ook in première op 24 december 1871 in Egypte. In een gloednieuw operahuis in Cairo. En een flinke 25 jaar later ging de Franse componist Camille Saint-Saëns ook naar Cairo voor nieuwe muziek. Eerst had hij nog een tussenstop gemaakt in Milaan om daar een nieuwe opera te laten uitvoeren. En dan gunde hij zichzelf toch een wintervakantie in een hotel in Cairo. En na 3 weken op hotel daar had Saint-Saëns een nieuw werk klaar. Zijn 5e pianoconcerto. Kennen we vandaag ook als het Egyptisch pianoconcerto. Nu, het had trouwens niet veel gescheeld of dit werk heette het Canarisch concerto, want ja, de eerste ideeën voor dit werk had Saint-Saëns al 2 jaar vroeger op papier gezet tijdens een vakantie naar de Canarische eilanden.

Pianist Hannes Minnaar. Hij ging met brons naar huis met de derde prijs op de Koningin Elisabeth-wedstrijd in het jaar 2010. Met zijn uitvoering van dit vijfde pianoconcerto, het Egyptisch pianoconcerto van Camille Saint-Saëns. Zoals hier te horen was live, een live opname vanuit Beaux-Arts met het Nationaal Orkest van België, toen op de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Dirigenten Maren Elsop en dus Hannes Minnaar aan de piano. Ze speelden samen het tweede deel, het Andante. En van Egypte naar Tunesië met de Tunesische oetspeler Anouar Brahem. Goedemorgen.

Zarabanda van Anouar Brahem uit zijn heerlijke plaat Le Voyage du Sahar verscheen in 2005 op het label ECM. En ook François Couperin heeft nog een sarabande voor ons, samen met nog een paar andere barokke dansen, zoals een courante en een gigue, tot 9 uur.

0: Dan wordt er bekeken of en hoeveel mensen door hun leeftijd of afkomst niet worden uitgenodigd voor een gesprek. De Vlaamse regering wil zo een beter zicht krijgen op waar discriminatie nog voorkomt. Minister van Werk Suhail Demir had al een afspraak daarover met de meeste sectoren. En minister van Gelijke Kansen Caroline Gené legt de praktijktesten nu op aan alle sectoren. Maar de regering zal niet bekendmaken welke specifieke bedrijven dan discrimineren en er volgen ook geen sancties, zegt ze.
1: De resultaten worden in alle sectoren anoniem verwerkt en we zullen effectief op basis van het niveau per sector kunnen kijken hoe we sommige sectoren moeten ondersteunen om die strijd tegen discriminatie te voeren. Ik denk dat er zowel goede als slechte sectoren zijn en dat het ook zaak is om van elkaar te leren.
0: De testen beginnen later dit jaar. De resultaten worden in 2028 bekendgemaakt. Asbestslachtoffers die al een schadevergoeding kregen van het asbestfonds van de overheid kunnen binnenkort toch ook de betrokken asbestbedrijven voor de rechter slepen. Vroeger verloren slachtoffers dat recht als ze al een schadevergoeding hadden gekregen. Maar nu heeft de federale regering beslist om dat te veranderen. Het dossier liep jarenlang vast. Marijke van Buggenhout van de Belgische Vereniging van Asbestslachtoffers is dan ook tevreden.
2: Zowel het feit dat er weinig financiële bijdrage was, als het feit dat je na het ontvangen van het fonds geen juridische stappen kon ondernemen, dat had eigenlijk nooit in die wet mogen ingeschreven worden. Ja. Hè. Dus het feit dat dat nu is afgeschaft, dat heeft voor slachtoffers, naast het feit dat ze juridische rechten krijgen, natuurlijk ook een enorme symbolische waarde.
0: Asbest werd jarenlang gebruikt in de bouw, maar bleek later kankerverwekkend te zijn. Als vervuilende bedrijven veroordeeld worden, dan moeten ze ook extra bijdragen aan het asbestfonds. De Kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites en de risico's van gokken nu het WK voetbal begonnen is. Tijdens grote voetbaltoernooien merkt de commissie dat veel mensen en vooral jongeren beginnen met gokken. Dat schrijft het Nieuwsblad. De meeste mensen stoppen er na het toernooi wel weer mee, zegt Stefaan Savenberg van de commissie.
3: We zien bij grote voetbaltoernooien altijd wel een stijging in de activiteit voor sportweddenschappen. Nu, dit hoeft daarom niet altijd problematisch te zijn. We zien uiteraard na een verhoogde wedactiviteit dat die ook zakt na zo'n groot voetbaltoernooi. Maar er zullen altijd mensen zijn die voor een eerste keer hebben kennis gemaakt met wedden en gokken en die zullen blijven doorgokken.
0: De Franse politie heeft een groot drugs- en witwasnetwerk opgerold tussen ons land Frankrijk en het Noord-Afrikaanse land Mauritanië. 15 mensen zijn in Frankrijk opgepakt. Er is ook 50 kilo drugs en zo'n 8 miljoen euro aan cashgeld in beslag genomen. Het ging om Mauritaniërs die als koeriers bijna elke dag reisden tussen Franse steden. Ze werden dan ontmaskerd na een controle in Bordeaux. In ons land waren de koeriers actief in Anderlecht en Molenbeek in Brussel. In Venezuela hebben de Verenigde Staten de leider van een criminele bende gedood bij een luchtaanval. Het gaat om Nino Guerrero, jarenlang het hoofd van een van de beruchtste criminele organisaties van Latijns-Amerika. Volgens Amerikaans president Trump gebeurde de actie in samenwerking met Venezuela en ook de Venezolaanse overheid bevestigt dat. Het Amerikaanse leger voert al sinds september aanvallen uit op bootjes die volgens de VS drugs vervoeren. Daarbij zijn al honderden mensen gedood. De Amerikaanse regering dwingt het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic om zijn twee krachtigste modellen offline te halen en dat amper 3 dagen na de lancering. Die modellen kunnen door artificiële intelligentie makkelijk en snel zwakke plekken opsporen in computersystemen en de VS vreest dat dit gebruikt zou kunnen worden als cyberwapen door bijvoorbeeld hackers. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse regering een eigen techbedrijf verplicht om een product zo snel van de markt te halen. Op het WK voetbal heeft gastland de Verenigde Staten met overtuiging zijn eerste match gewonnen. De VS won met 4-1 van Paraguay. En gisteravond speelde Canada, een ander gastland, 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Het WK begon donderdagavond in Mexico. En dat het nu ook in de VS echt begonnen is, vonden deze Amerikaanse fans geweldig.
4: Oh man, World Cup is in the USA. It's a huge moment. I've been waiting for this all my life.
5: Yeah, we're just super excited. This is a once in a lifetime opportunity for us. You know, like, kids are they're soccer players themselves. The energy has been great. The excitement to bring in soccer to America.
0: Het is eerst nog vaak zwaar bewolkt. Later op de dag komt de zon er wel overal door. We halen tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Nadien meer wolken met lokaal kans op een bui. Meer op vrtnieuws.be.
6: de krantencommentaren.

0: We beginnen aan de andere kant van de taalgrens waar ophef is over Elio Di Rupo. Zijn vroegere fixer heeft zich in een privégesprek helemaal laten gaan over alle zaakjes die hij voor zijn PS-baas regelde. En dat gesprek is nu publiek geworden. De reactie vanuit de politiek is dat zoiets vandaag niet meer mogelijk is. Maar is dat echt zo? Kunnen we erop vertrouwen dat er binnen 10 jaar geen gelijkaardige verhalen over vandaag opduiken? Er is veel reden om daaraan te twijfelen, denkt Pieter Le Saffer in het Nieuwsblad. In het laatste nieuws gaat het over vertrouwen in de regeringen van ons land. Dat is bijzonder laag. Amper 31% van de Belgen heeft vertrouwen in de federale regering. En het cijfer voor Vlaanderen is niet veel beter. Wat volgens Isolde van den Einde zeker niet helpt, is dat de meerderheidspartijen het werk van hun eigen ploeg ondergraven. Sammy Mehdi noemt de centenindex een soepkieken. Bart De Wever noemt de BTW-hervorming een lelijke kameel. Tussen Vooruit en CD&V is een fors steekspel bezig over de ethische hervormingen zoals abortus. Als de architecten het eigen compromis afkloppen en vervolgens fileren, waarom zouden burgers dan nog vertrouwen hebben? Het gaat niet goed met de oudere mensen in ons land, lezen we in het Belang van Limburg. 1 op de 5 Vlamingen tussen 65 en 74 zegt niet goed in zijn vel te zitten. Vanaf 75 jaar wordt dat zelfs al 1 op de 4. Daar staat tegenover dat maar 1 op de 5 ouderen met psychische problemen effectief hulp zoekt, weet Carolien van der Rijt. Naar het waarom moeten we niet lang zoeken. Er hangt nog steeds, ondanks alle campagnes en goedbedoelde warme weken, een groot taboe rond psychische hulp. Misschien begint dat bij de jongeren te keren, maar het is er eens te meer bij de generaties die opgegroeid zijn met het idee dat je niet praat over problemen. In de Standaard gaat het over verhuurplatformen zoals Airbnb en het wankele evenwicht tussen wonen en toerisme in populaire steden. Onderzoek van de krant werpt licht op enkele grote spelers in die sector. Waar wonen en overnachten een wegwerpdienst dreigen te worden, moet het beleid zelfverzekerd reguleren, vindt Hans Kotien. Steden die dat het minst ter harte nemen, komen snel in het vizier van wie in de schaduw wil werken. Nog meer dan de overheid hebben ook de verhuurplatformen er juridisch, moreel en economisch belang bij om streng te zijn voor wie huurt en nog strenger voor wie verhuurt. Maarten Rabaye heeft het in de Morgen over de pogroms in Belfast en de pogroms in Israël, waarover Europa liever zwijgt. Het EU-antwoord op nieuwe pogroms aan onze buitengrenzen is de versnelde procedure. Strengere regels zullen mensen die al weinig kans hebben op asiel afschrikken, klinkt het. Niets rechtvaardigt de steekpartij van de Soedanese asielzoeker in Belfast, maar het zou een fout signaal zijn om al zijn landgenoten minder kansen te geven in een asielprocedure. We moeten vooral meer doen om er de pogroms tegen te houden waarom ze hun land ontvluchten. Ook als er mogelijk in de nabije toekomst duizenden Palestijnen op de Europese buitengrens om asiel vragen, moeten we niet nog eens zuchten, wir haben es nicht gewusst. Greg van Roosbroek merkt in Gazet van Antwerpen op dat het conflict in het Midden-Oosten geïmporteerd wordt in Antwerpen en dat dat niet zonder gevaar is. Het is onaanvaardbaar wat het Israëlische leger aanricht en aangericht heeft in de Palestijnse gebieden. Maar het Antwerpse stadhuis en bij uitbreiding de Joodse gemeenschap in de stad Antwerpen is geen verlengstuk van dat conflict. Wie dat wel stelt, riskeert een internationale tragiek te transformeren tot een lokale afrekening. Eindigen doen we in de ruimte en op de beurs. SpaceX tekent voor de grootste beursgang ooit. Elon Musk tart op elk vlak de wetten van de zwaartekracht en dwingt ons, met zijn waanzin en genialiteit, tot introspectie, schrijft Peter de Grote in De Tijd. Musk toont de kracht van grandioze ambitie, van interplanetair denken, van het vernuft om van één idee een bedrijf te maken met de potentie om het leven op aarde zelf in een andere plooi te leggen. Dat komt met gevaren, maar bovenal met de vraag hoe we zelf veel groter kunnen denken. Wie niet wil leven in het universum van één man, moet er vooral zelf één proberen te bouwen. Het is zaterdag 13 juni. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
1: Clara staat op met Sander de Keren.
2: Goedemorgen, eens kijken of je al goed wakker bent op deze zaterdagochtend, want ik heb een bekend vioolwerk klaarstaan dat gebaseerd is op dit Schots volkslied. Misschien kunt u het al raden, laat het maar weten via de Clara-app.

De Schotse muzikant Rod Patterson in het lied The Dusty Miller. Het is een Schots volkslied dat rond het jaar 1800 in een groot verzamelboek verscheen, de Scots Musical Museum. Goed voor een kleine 100 Schotse volksliederen gebundeld, verzameld door de uitgever James Johnson. En op sommige deuntjes werden ook nieuwe teksten geschreven door Robert Burns. En ja, die melodie van The Dusty Miller, die klinkt misschien bekend in de oren, want die is ook te horen, letterlijk te horen, in de Schotse fantasie van Max Bruch. Dat werk voor viool, harp en orkest. Want Bruch trok naar een bibliotheek in Duitsland. Hij sloeg daar dat grote boek open met die Schotse melodieën, dat Scots Musical Museum boek. En zo gebruikte hij voor alle vier delen van zijn fantasie een ander Schots volkslied. Met in dit tweede deel dus de melodie van de Dusty Miller. En met in de strijkers ook een heel leuke imitatie van Doedelzakken. Violiste hier is Nicola Benedetti.

De Schotse violiste Nicola Benedetti, ze speelde hier een thuismatch, want dit was de Schotse fantasie van Max Broeg, samen met de BBC Scottish Symphony Orchestra, onder leiding van Rory MacDonald. En zoals Max Broeg het zelf ook zei, was dit per definitie geen vioolconcerto's. Broeg schreef ook effectief echte vioolconcerto's. Maar dit was iets anders, dit was een fantasie, dus een werk met een iets vrijere vorm voor viool en orkest, ook vier delen, met ook een hele mooie rol voor de harp, die toch wel subtiel gebruikt wordt, maar die toch wel heel mooi samenspeelt met viool en met vrij gebruik, zo staat het op de partituur, vrij gebruik van Schotse volksmelodieën. En als u trouwens alles wilt te weten komen over die Schotse fantasie, luister dan zeker ook naar onze nieuwste aflevering van onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek. En Broeg was trouwens niet de enige die in de 19e eeuw helemaal mee was met die Schotland-hype. Want ook Felix Mendelssohn laat Schotland horen. En dat liet hij al een kleine 50 jaar eerder horen in zijn derde symfonie, de Schotse.

Het Zweeds Kamerorkest en dirigent Thomas Dausgaard in het levendige tweede deel uit de Schotse symfonie. Dat is de derde symfonie van Felix Mendelssohn. En nu is het tijd voor een wals die steeds sneller gaat.

Pianist Frederik Oulin in de 5 speciaalstudien, 5 studies voor piano van Max Reger. En een van de pianowerken die Reger bestudeerde en wat bewerkte was deze tweede wals van Chopin uit zijn opus 64. Het Requiem van Mozart. Het is een werk met een mythische status, omdat het werk onvoltooid is gebleven. Dus daar circuleren heel veel verhalen en theorieën rond. Maar het Requiem moet wel die mysterieuze status delen met een ander werk dat Mozart niet afwerkte. De Große Messe. Een grote mes die Mozart schreef tijdens een bezoek aan zijn geboortestad Salzburg. Maar die mes is onvolledig. Ze is wel ooit uitgevoerd. De stukken die Mozart afwerkte, die klonken ooit in een kerk. Maar dus de volledige misdienst niet. Misschien was Mozart te druk bezig met andere dingen, heeft hij daarom onvoltooid gelaten. Maar wat we wel weten, is dat hij voor die mis heel wat mooie arias heeft geschreven. Niet toevallig, want zijn kersverse vrouw toen, die hij trouwens ging voorstellen aan zijn vader in Salzburg, dat was de reden waarom Mozart van Wenen terugtrok naar Salzburg, die mis het vol mooie arias voor zijn kersverse vrouw Constanze Weber, want zij was zelf sopraan. En zij zong tijdens de première onder andere dit Laudamus Te.

Mooie hoge noten, maar ook een paar mooie lage noten. Sopraan Lynn Dawson in het Laudamus Te van Mozart uit zijn Große Messe, de grote mis van Mozart. En ik ga nog een belofte proberen te maken, want voor 10 uur laat ik nog 2 muziekstukken horen waarin castagnetten gebruikt worden. Straks horen we dat in Spaanse muziek, maar nu eerst Sergei Prokofjev. Ook bij hem horen we castagnetten. Benieuwd of hij ze ook hoort in dit 3e pianoconcerto met pianist Lang Lang.

Het derde pianoconcerto van Sergei Prokofjev met daaruit dat fantastische openingsdeel. Het eerste deel, Vliegensvlug voor de vingers, door pianist Lang Lang, de Berliner Philharmoniker, met dus ook castagnetten bij op percussie en dirigent Simon Rattle. De soundtrack in het leven van Raymond van het Groenewoud, dat ontdekt u zo meteen, want hij is de gast bij Katrijne Boon na 10 uur in De Liefhebber. En Raymond van het Groenewoud brengt zijn lievelingsmuziek mee. Nu nog even castagnetten bij Luigi Boccherini. Fijn weekend.

Goedemorgen, het is 10 uur 14 nieuws met Shema Saisai. Op de hele Vlaamse arbeidsmarkt komen er praktijktesten op discriminatie. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren bij bedrijven en dan wordt er bekeken...

0: afkomst minder kans hebben op een sollicitatiegesprek. Op de E403 ter hoogte van Kachten bij Izegem zijn vannacht 7 mensen gewond geraakt bij een reeks ongevallen. 2 van hen zijn kinderen. Een auto stond rond 2:30 zo goed als stil op de snelweg vlakbij de afrit Kachten. Die is gesloten voor werken. Een andere auto kon niet op tijd remmen en reed dan op de wagen in. Kort daarop botsten op ongeveer dezelfde plaats nog 2 andere auto's op elkaar. De snelweg moest een tijdje worden afgesloten om alle autovrakken en brokstukken te kunnen opruimen. De Kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites en de risico's van gokken nu het WK voetbal begonnen is. Tijdens grote voetbaltoernooien beginnen veel mensen met gokken en dan vooral jongeren. Vlak na het EK van 2024 is de leeftijdsgrens wel opgetrokken naar 21 jaar. Dat zegt Stefaan Zavenberg van de Kansspelcommissie.
1: Dat juichen we uiteraard toe, want dat was een groep waarin heel veel nieuwe spelers gezocht werden. Nu, we moeten er wel zeer waakzaam voor zijn dat die doelgroep niet doorschuift naar het illegaal onvergunde aanbod waar niets van spelersbescherming bestaat en waar de risico's natuurlijk nog veel groter zijn.
0: Wie hulp zoekt kan terecht bij gokhulp.be of bij de druglijn. De geplande miljardenovername van filmstudio Warner Bros. Door Paramount mag doorgaan, dat zegt het Amerikaanse ministerie van Justitie. Die ziet de overname niet als een bedreiging voor de concurrentie. De deal is goed voor meer dan $110 miljard en leidt tot 1 groot bedrijf met daarin 2 grote filmstudio's, de nieuwszenders CNN en CBS, streamingplatform HBO en nog tientallen andere zenders. De overname is omstreden omdat 1 bedrijf nu heel veel macht krijgt in de media. En experten vrezen ook voor de persvrijheid. Onder meer CNN komt zo in handen van de miljardairsfamilie Ellison, die dicht bij president Trump staat. Vandaag is het eerst nog vaak zwaar bewolkt, behalve in het westen. Later op de dag komt de zon er overal door. We halen tot 21 graden. Morgen ook eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui en tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Blijf verwonderd. De Liefhebber met Katelijne Boon.
3: En heel goedemorgen, welkom bij De Liefhebber. Mijn gast vandaag is een artiest die al meer dan een halve eeuw een unieke plaats neemt in ons muzikale landschap. Hij verhief het Nederlands tot een volwaardige rocktaal en schreef voor zowat elke stemming een lied. Geboren op Valentijnsdag in Brussel, opgegroeid in Amsterdam en terug naar België verhuisd. En sinds Je moest eens weten hoe gelukkig ik was, een debuutalbum uit 1973, bouwde hij een indrukwekkend oeuvre uit van 36 albums, als ik goed geteld heb. Volgend jaar is Meisjes, dat voor zijn grote doorbraak zorgde, 50 jaar oud. En ja, hij is een schakel tussen chanson en rock'n'roll. En in zijn muziek wisselen humor en ernst elkaar af in een taal die altijd klinkt als fluweel en heerlijk natuurlijk rijmt. Liefhebber, het past wel bij Raymond van het Groenewoud. Liefhebber van vele muziekjes, maar ook iemand voor wie de liefde zo belangrijk is. Van harte welkom, Raymond van het Groenewoud.
4: Wat een verwelkoming. Kun je dat opnieuw doen? Dat kan ik opnieuw, dat kan ik opnieuw genieten van.
3: Ik zal ze je doorsturen. Ja. Ja, ik zag je zo kijken. Misschien zelfs stellen als je hoorde Meisjes, bijna een halve eeuw oud.
4: Ik heb er ook wel eens aan gedacht, maar ik was het vergeten. En nu weet ik het weer opnieuw.
3: Ja, kijk, dat verdient ook een feestje, hè, volgend jaar.
4: Ja, we zullen zien of er een firma bestaat die zich daarmee bezighoudt.
3: Ja, net 4 concerten achter de rug om onder andere je 75ste verjaardag te vieren. Het was ook het einde van je sabbatperiode. Ja, wat was de reden om in sabbat te gaan?
4: Saturatie. Niet zozeer ten opzichte van het werk op het podium, maar wel wat er allemaal bij komt kijken. Daar ga ik de luisteraar niet mee vermoeien. Want die zal dan denken, morale, is dat dan zo lastig? Maar van binnen weet ik wel.
3: Ja.
4: Dat werd zo lastig. En wat je ook doet, denk ik, als je dat superlang en repetitief doet, wel met aanpassingen, dan is het nooit ongunstig om er een keer uit te stappen.
3: Ja.
4: En een andere horizon te zien. Een tijd lang.
3: dat heet deugd.
4: Het is enorm.

0: deugd. Ja. Het enorm deugd om quasi alleen te zijn. In een alleenstaand huis op een bergflank in Spanje. En daar alleen nog maar de blauwe lucht te zien, de zon te zien schijnen. En eigenlijk qua geluiden herinner ik mij nog insecten en vogels. Mm. En een ver vliegtuig.
1: Ja.
0: En dat dit mij enorm deugt en ik kijk er alweer naar uit.
1: Om terug...
0: als pauzemoment, niet als sabbatmoment.
1: Ja.
0: Allee, niet als sabbatperiode.
1: Ik denk, ik heb ergens gelezen of gezien in het filmpje waar je het einde van je sabbatperiode aankondigt. Het is weer tijd om Jingle Jangle muziek te spelen.
0: Ja, ik had ooit een vriendin die rockmuziek omschreef als Jingle Jangle muziek.
1: Ja, in elk geval, ik heb gezien dat de concertkalender voor de volgende maanden toch weer goed gevuld is. Maar,
0: ik zag dat ook. De manager heeft zich in zijn handen gewreven. Bij het idee, we herbeginnen. En voor ik het wist, stond er veel op het programma.
1: Ja, nu, het was een droom, hè, om ooit te leven van de muziek.
0: Ja.
1: En dat is gelukt.
0: Ja, dat is een verwezenlijking die ik koester. Dat is echt erop of eronder. En ja, je brengt me in herinnering, die 5 jaar dat het niet lukte, dat het meer eronder was. En als ik trots moet zijn, dan is het natuurlijk trots op het feit dat ik het toch volhield.
1: Mm-hmm.
0: Met 5 jaar uitzichtloosheid.
1: Ja, en dan toch terug die nieuwe adem vinden. Bijzonder, hè?
0: Niet een nieuwe adem vinden, maar een doorbraak,
1: doorbraak.
0: Bewerkstelligen. En dat was het lied Meisjes dat je net genoemd hebt.
1: Mm-hmm.
0: Dat was succes van de meriet vooraf, maar daar kun je niet van leven. Van mensen die zeggen, jij hebt het.
1: Nee, klopt.
0: Er moet meer gebeuren.
1: Ja. Maar die meisjes van toen zijn nu vrouwen op leeftijd.
0: Ja, ja.
1: Maar zoveel generaties kennen het. Hè. Dat is toch...
0: Ik zie ook vaak het meisje in de vrouw. Dus zoals ik trouwens ook de jongen in de man zie. Gelukkig.
1: Ja. We gaan eens terug naar die jongen die Raymond was. Die liefde voor muziek begon al vroeg. Hè. Was natuurlijk
0: ja,
1: wel wat muziek.
0: Dat is naar het zeggen van mijn moeder. Allee, niet dat het liefde voor muziek moet heten dan zeker, maar dat ik als vanzelfsprekend melodietjes zong. Als je zo ver wil teruggaan. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Want zij spreekt over mijn 3 jaar.
1: Toen dus kon je al liedjes zingen. Hè?
0: Ik zong liedjes na van de radio.
1: Ja.
0: En ik was mij lang niet zo bewust dat muziek voor mij heel belangrijk zou zijn of ging worden. Maar ik liet mij wel aanleunen dat ze mij naar de muziekschool stuurde toen ik 9 jaar was. En toen daar bleek dat het mij allemaal heel gemakkelijk afging, had ik daar wel heel oppervlakkig plezier in, van dat het mij zo makkelijk afging. En dus bleef ik daar naartoe gaan, omdat ik ook wel een brave jongen ben. Hoor. Tot op het punt waarop ik merkte dat ik enorm ging moeten studeren om die klassieke pianorichting te kunnen blijven volgen met vrucht. En ondertussen was ik al lang Beatle-fan en was ik heel hard getrokken naar die wereld. Twee gitaren, een bas en een drumstel.
1: Je bent vertrokken, hè? Maar we gaan beginnen bij Volare van Domenico Modugno. Het is 1958, Eurovisie. Het Songfestival, de grote winnaar. Had eerst in Sanremo met dit plaatje gewonnen. En haalde het dan ook in... Maar hoe is dat in je leven gekomen? Niet via Eurovisie.
0: Nee. Ik woonde nog maar net in Deurne. En dan begon er ook een moeilijke periode, omdat ik niet aangepast was aan het
1: aardwaard. Nee, ik kwam uit Amsterdam.
0: Ja. Maar ik herinner mij dat er een jongen voor de klas werd geroepen, omdat hij een liedje heel goed kon zingen, zoiets in die genre. En wat hij toen voor het voetlicht bracht, was Volare. En dat maakte blijkbaar veel indruk op mij, want ik heb het onthouden. En pas later heb ik het echte lied gehoord. Veel later. En het is nog eens heel veel later dat ik een dubbel cd kocht. Zo van, die duidelijk maakte dat het allemaal Italiaanse muziek was die erop stond.
1: Mm-hmm.
0: Ik dacht, dat is wel eens plezant. En het tweede lied of het vierde lied dat erop zat is Volare. En dan ben ik pas echt gaan opnemen wat dat lied voorstelt. En ik zeg dan ook dat het eigenlijk niet de officiële titel is, Volare.
1: Nee, het is Nel Blu di Pinto di Blu.
0: Ja.
1: Ja. Het is een lied dat in verschillende versies bestaat, want ook Dean Martin en zo hebben het achteraf gedaan. Maar ja, wij gaan naar de originele versie, 1958, Italia, met Domenico Modugno. En het is met veel bombari dat we openen.

0: con te volare nel blu dipinto di blu. Een man die droomt dat hij kan vliegen als hij zijn gelaat en zijn handen blauw geverfd heeft. Domenico Modugno, eerste prijswinnaar van Eurosong Festival 1958 in Italië. Maar voor Remo van het Groenewoud, onze liefhebber, was het een lied dat je leerde kennen omdat een klasgenoot het zong. Ja. En je herinnerde je, Remo, dat je eigenlijk bij je thuis nog zelfs geen platenspeler had op dat moment?
1: Nee, de... Echt muziek beluisteren, dat was pas vanaf Deurne-Zuid. En dat, toen was ik 10 jaar. En dat werd een beetje... Dat was precies een heilig huisje. Het moest stil zijn. Ja, maar dat was weer de rol van mijn stiefvader. Die zowel bij nieuwsuitzendingen als bij platen beluisteren... zei zodra iemand een kuchje liet horen. Maar die pick-up, dat was een ritueel. Een plaat die opgelegd werd. Dan zaten we daar braaf bij elkaar in de living. En van die periode herinner ik mij alleen een live LP van Harry Belafonte. De Brandenburgse concerten van Bach. En de derde schiet me niet meer te binnen op dit moment. Toch was er een derde. Maar goed.
0: Ja, mooi dat je die Brandenburgse concerten noemt. Want daar gaan we nu naar luisteren. Dat is dan het moment waar je voor het eerst Bach hoorde?
1: Ja, maar vaak... En wat ik me er heel goed van herinner, laten we zeggen dat het een soort golfslagmuziek is van de zee. Een branding. Mm-hmm. Het komt toe en het trekt weer weg. Dat is een van de associaties die ik met zijn muziek heb. En ik weet wel dat als ik dan ging slapen, niet elke avond weer, hè, maar dat ik soms in mijn verbeelding die muziek verder kon horen. Mm-hmm. Dat type muziek. En iedereen weet dan waar het over gaat. Het Bach-type muziek is gewoon een vak apart. Het Bach-type muziek. En niet dat ik natuurlijk het vermogen had om dat op te schrijven, maar ik hoorde het wel. En het was niet het hernemen van wat ik gehoord had, want dat kunnen niet onthouden. Mm-hmm. Maar wel hetzelfde
0: genre. In de stijl van.
1: Gek, ja. Maar
0: je had eigenlijk
1: het was er wel degelijk.
0: Je had in een ander leven een barokcomponist kunnen geweest zijn.
1: Ik was mijn eigen Bachje de tijd dat het duurde, voor ik in slaap viel.
0: Ja, prachtig. Bach heb je dan wellicht ook moeten spelen als je met piano
1: begon. Ja, en mijn ijdelheid werd wel gestreeld als de juffrouw zei dat ik Bach zo mooi speelde. Ik zat er dan weer glazig bij, want dat hoort erbij bij mijn stijl. Maar... Het ging natuurlijk vaak om stukken die niet te rap moesten gespeeld worden. Mm-hmm. Want vanaf een bepaald punt werd duidelijk dat mijn linkerhand niet de beste motorische linkerhand is die er op aarde is.
0: En waarom blijft die muziek zo tot jou spreken? Want als ik me niet vergis, heb je zelfs ooit eens een echte Bach-pelgrimstocht ondernomen.
1: Ja, dat is ook gebeurd. En dan komen we aan het moeilijkste punt. Muziek bespreken. Een onmogelijke opdracht. Waarvan Thelonious Monk ooit zou gezegd hebben... Talking about music is like dancing about architecture. Dus dansen over de architectuur. Ik zal altijd het rustgevende effect... gevoeld hebben en het meegenomen worden in wat ik daar beschreef, in wat ik voor het gemak dan maar dat de branding, ja, gevoel,
0: de golfslag
1: krijg. En het weefgetouw, denk ik ook vaak. Want Bach was geen specialist van de melodie die onmiddellijk herkenbaar is en daaronder een pakje begeleiding. Bach begint... Ja, het aantal stemmen doet er niet toe, maar het begint met meer dan één stem in elk geval. Hij begint met meerdere stemmen en stem 1 start. Maar na een tijd zijn 2 en 3 niet meer begeleiders, maar 2 neemt over. En 1 zakt wat weg. Mm-hmm. Het vlechtwerk.
0: Het vlechtwerk, ja.
1: Dat vond ik altijd... Dat blijft bij en dat geeft mij in elk geval een warm gevoel. Mm-hmm. En in tijden van nood zelfs catharsis.
0: Mm-hmm. Je maakt ook Je ziet klassiek en pop ook niet, denk ik, als echt klassiek, als radicaal gescheiden werelden. Hè?
1: Nee, als we het over muziek hebben, en dat vind ik leuk dat ik dat gelezen heb. Een neuroloog en een muziekproducer hebben zich samen gebogen over hoe zit dat toch met die muziek, dat dat zoveel bewerkstelligt bij mensen. Mm-hmm. Niet allemaal tegelijk, maar veel mensen bekennen, het doet mij iets. En een van de dingen die ze wouden kunnen bepalen was vanaf wat is muziek? Hoe ga je definiëren wat muziek is? En ze zijn niet verder geraakt, maar ik vind het al ver hoor. Dan, dat is georganiseerd geluid. En dat, ik vind dat een fantastisch vertrekpunt, want van daaruit kunnen we nou weer bewijzen dat je dat op miljoenen manieren kunt doen. Dat georganiseerd geluid brengen. En dat hangt wel degelijk van de plek op aarde en de plek in de geschiedenis af, dat het zo georganiseerd is. Vroeger hadden ze maar de instrumenten ter beschikking die ze hadden. En ze hadden maar één manier om het te noteren. Ik heb het maar over één soortje vroeger, de barok. Ja, ja. En dan moesten ze met een pen.
0: Een pluim, ik heb misschien
1: die pen gezien van Bach. Ik heb die andere pen gezien, die met die vijf punten. Waarmee je notenbalken zelf nog op papier moet zetten. Het is allemaal gebonden aan tijd en plaats. Dat is ook al duidelijk. En dat georganiseerd geluid hangt af van tijd en plaats. Mm-hmm. En je kunt niet zeggen, dat is tenminste muziek en dat is geen muziek. Ik heb iemand horen zeggen over popmuziek, dat is geen muziek. Maar daar moet je een kuiken voor zijn, vind ik, om zoiets te zeggen.
0: Ja.
1: Het probleem met muziek is, wij spreken altijd maar bijna in idolate termen over muziek. Maar ik vind dat muziek ook de hemel en maar ook de hel bevat hoor.
0: Ja.
1: Er is echt muziek die ik niet wens te horen en waardoor plat geslagen wordt in winkelstraten, in horeca. Mm. En ik vind dat eventjes ook mag aangestipt worden dat de hel daar ook bestaat. In het georganiseerde geluid.
0: Ja, klopt. Ja. Ik vind het wel grappig dat hij er een kuiken bij haalt. Want in de Brandenburgse concerten die bij jou thuis in de kast zaten, waren wellicht nog die met de Stuttgarter Kammerorkester en Karel Münchinger.
1: Ja.
0: Hè? Ja. Maar ik heb hier een uitvoering gekozen van La Petite Bande onder leiding van Cees Waldkuijken, die de Brandenburgse concerten ook hebben opgenomen. En het is natuurlijk moeilijk kiezen. Hè? Je kan een van de concerto's nemen met grote trompetten enzovoort.
1: Ja.
0: Ik heb gewoon het Allegro genomen uit het 6e Brandenburgse concerto. Dus in de maat van 12-8 voor de kenners. Misschien het minst virtuose, maar wel een warme klank van altviolen en gambas die voortdurend met elkaar in gesprek zijn.
1: En wanneer je Bach het trager zet, is er vaak ook mooie melancholie. Geen sentimentaliteit, maar mooie melancholie. En daar geeft ook vaak die catharsis. En als het heel moeilijk is geweest, het leven, een traantje.
0: Kijk.

0: Het Allegro uit het Brandenburgsconcerto nummer 6 van Johann Sebastian Bach, hier met La Petite Bande onder leiding van Seeswald Kuiken. Het is muziek die Raymond van het Groenewoud leerde kennen toen ze met de familie naar Deurne verhuisd waren en er eindelijk een platendraaier in huis kwam. We gaan naar een laatste of recente concertervaring. Muziek van Vivaldi, bewerkt of herwerkt door Max Richter en uitgevoerd door Briggen.
1: Ja.
0: Hoe ben je op dat concert terechtgekomen?
1: De zeer lieve Karel Meesters heeft mij uitgenodigd om daar naartoe te gaan. En vorige keer was ik niet lui en ben ik tot in Gent geraakt. En zag ik een hele plezante uitvoering. Ik wist helemaal niet dat Max Richter dat herwerkt had. Dus ik dacht, oh.
0: En voor jou was het echt een eerste kennismaking?
1: Niet met de vier seizoenen, maar wel met die herwerking.
0: Met die herwerking door Max Richter, ja.
1: Maar dat maakte niet. Het concert ter plekke was een openbaring, moet nu niet zeggen. Ja, de manier waarop het gedaan werd, was een openbaring voor mij. Het was lichtvoetiger dan het gemiddeld klassiek concert. En ik bedoel niet lichtvoetig van dat het dan... De muziek bleef de muziek, hè. Maar het was speelser gebracht.
0: Het werd een beetje uit die klassieke opstelling gehaald.
1: Ja. Ze laten beter zien dat ze zich amuseren. En het is fysieker ook.
0: Is dat iets wat je een beetje stoort aan klassieke concerten? Dat het soms zo strak en...
1: Ja, ik was nogal vroeg wantrouwig tegenover de factor ernst bij het beluisteren van die muziek. Ook vooral van het publiek. En die, juist omdat het zo stil moet zijn, hoort je de ene kuch naar de andere. En ja, als je dat zo zegt...
0: Want je bent vroeger wel...
1: Ik zou bijna zeggen, het wordt te serieus genomen. Ik vind het goed dat de muzikanten het zo serieus nemen van hun instrumenten, goed te beheersen. Het plezier zie je niet zo gauw. En ja. Waar zijn we ook weer?
0: We zijn bezig over concertbezoeken en welke indruk.
1: Ja.
0: Want je ging vroeger al met je moeder.
1: Maar ik heb ondertussen dingen voor gehad waardoor ik sowieso een totaal andere kijk erop heb. Ik heb af en toe het genoegen beleefd dan zeer dicht bij het orkest te zitten. Mm-hmm. Namelijk bij een repetitie van laatstejaarsstudenten in het conservatorium van Antwerpen. En wat er dan over je heen komt, dan maakt het niet uit wie de componist is. Dat is zo rijk aan geluid. Dat warm bad zal ik nooit vergeten. En dan vind ik het al eigenlijk de moeite niet meer waard als je op de tiende rij zit. Ik vind dat de afstand naar de muziekmakers enorm veel belang heeft. Ook weer voor de geluidservaring.
0: Mm-hmm. Ja, want dat is onverstrijdbaar.
1: En ik ben verwend geweest af en toe. Ik had ook eens een Lou Reed-concert gezien in de Elisabethzaal, dat ik half weg in de zaal zat. En het duurde iets te lang. En dan moesten we naar buiten via het podium, opzij. En dan hoorde ik wat de muzikanten eigenlijk beleven als ze spelen. En dat ken ik natuurlijk wel. Dan dacht ik, verdorie, dat ik dat niet heb mogen meemaken, heel die tijd. En sindsdien ben ik het verwend secreet dat eigenlijk maar geïnteresseerd gaat zijn wanneer
0: je echt een topplaats hebt dichtbij.
1: Kom jullie bij mij maar in de living spelen. Dan kan ik echt, echt genieten van de rijkdom van het geluid.
0: Ja, dat is natuurlijk een ongelooflijke ervaring. Als je echt in een orkest kan komen zitten.
1: En, het is fantastisch.
0: Maar dus hier bij Briggen...
1: En hout. Hout en koop. Want het is allemaal muziek. Maar ik weet natuurlijk wel, ik zit liever bij een strijkkwartet dan bij iemand met zijn computer. Ik weet dat allebei muziek is. Ik kan niet zeggen, die computer is geen muziek.
0: Ja.
1: Maar ik weet wel wat ze gekozen.
0: Dus toch een pleidooi voor de akoestische instrumenten.
1: Het geluid daarvan, ja. Maar ik ga ook een pleidooi houden voor Prince, die funky muziek speelt. Ik ben introvert, ook als concertbezoeker. Maar bij Chuck Berry en bij Prince wordt plots getransformeerd door iemand die begint te roepen en te tieren en te gillen. Allee, gillen. Ja, ja dat, en die recht springt. Mm-hmm. En de ledematen lossen.
0: Maar dat zijn twee dingen die ook heel typisch in jouw muziek zitten. Hè? Je hebt de melancholie en de...
1: Voor het gemak, zullen we zeggen, de zwarte invloed. Ja, ik heb ook in een serieuze lectuur gelezen, de ritmes komen van Afrika. Dus wij zijn de enthousiastelingen die dat... Allee, wij, ik denk aan rockgroepen, aan funkgroepen, die dat al te graag overnemen. Wij hebben niet die diepte bij het spelen ervan. Enfin, gemiddeld gesproken hebben wij niet die diepte, maar we hebben wel zoveel plezier.
0: Plezier, daar gaat het om. En ik denk, Briggen, ja, zij staan ook vrij op het podium. Ze spelen alles uit het hoofd.
1: Ja.
0: Gaan op een andere manier met die muziek om. En dat zal wel aanstekelijk werken. Hè?
1: Ja. Het gaat natuurlijk vaak om de uitvoerder. Hè? Bij solisten is het makkelijker om te wijzen, die raakt mij en die raakt mij niet. Bij grote orkesten is het niet zo te bepalen.
0: Is het collectief dat moet werken, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ik heb De Zomer eruit genomen en je hoort daar ook wel wat Richter ermee doet. Hè. Het is voor een heel groot deel heel herkenbaar Vivaldi, maar dan aan kleine dingen merk je toch wel dat er iemand...
1: Ja, af en toe dacht ik, tja, welk fragment zou dit zijn?
0: Hier zijn ze.

0: Ja, dat was de zomer uit de Four Seasons Recomposed. Vivaldi, maar door Max Richter onder handen genomen. Jammer genoeg heeft Briggen daar nog geen opname van, maar dit was er met Daniel Hope als vioolsolo en Max Richter Electronics en verder het Concerthaus Kammerorchester Berlin onder leiding van André de Ridder. Voor Raymond van Groenewoud, die hier zei van kijk, ik zie ze toch weer terugstaan nu ik deze muziek hoor.
1: Ja, ja.
0: De mensen van Briggen dan, hè?
1: Ja. Plezant.
0: Waar hij terechtgekomen was, dankzij Karel Meesters. Hij komt nog later aan bod, denk ik. Je vertelde me dat je deze, ja, rond deze tijd, of regelmatig luistert naar Alfred Deller. Een Britse zanger, 47 jaar geleden overleden. De man die eigenlijk de contratenor terug op de kaart heeft gezet. Hoe heb je hem leren kennen?
1: Ik heb eigenlijk... Er zijn twee dingen. Ik heb als erfenis van mijn overleden oom een hele zak LP's en CD's van dat genre, zal ik maar zeggen. En wat ik me herinner is dat mijn moeder me meenam naar een concert van Alfred Deller in het Rubenshuis in Antwerpen.
0: Oh, fantastisch. Ja.
1: En dat is niet zo groot, die zaal. En er was alleen hij en een luidspeler. En om dan zo'n kloekgebouwde man daar te zien staan voor een jongen van 9 of 10 jaar. En
0: dan die dan plotseling een hoge stem.
1: Jubilate, jubilate. Dat maakt de indruk, dat is zeker zo. En bij mij kan een plaat er 15 jaar liggen en dat ik die dan nog eens opleg en dat ik dan begin te merken, tja, ik vind dat eigenlijk wel tof.
0: Ja.
1: En ik heb die LP van Alfred Deller zingt op de A-kant muziek van Buxtehude. Ik weet niet hoe je het moet uitspreken.
0: Ja, dat is helemaal juist.
1: Buxtehude of Buxtehude.
0: Ja.
1: Daarvan weet je dan weer qua anekdote dat Bach fan was van Buxtehude.
0: Ja.
1: En dat hij zelfs een reis maakte naar de
0: door de Lüneburger Heide.
1: Ja. Maar we waren... Ah ja, Alfred Deller zingt Buxtehude. En ik vond dat een hele mooie A-kant. En dan begon ik vaker en vaker... vooral in de ontbijtsfeer, die LP op te leggen.
0: Ja.
1: Dus hij bestaat echt wel in mijn leven.
0: Je begon niet te lachen als Deller begon te zingen. Want ik hoorde nog de anekdote onlangs door een van de collega's vertellen dat de allereerste keer als die hier kwam zingen, dat mensen begonnen te lachen omdat ze nooit verwacht hadden. Inderdaad, wat jij vertelt.
1: Als je van niks weet, kan je verschieten. En als mensen zich niet op hun gemak voelen bij een situatie, lachen ze. Dat is ook vaak uit onwennigheid en uit ongemak.
0: Ja, nu die Deller heeft natuurlijk heel veel gezongen. Je suggereerde ook de ode voor de verjaardag van Queen Mary van Henry Purcell.
1: Ja, en, dat is hetzelfde verhaal, maar anders. Buiten dat ik daar geen gezelschap heb gezien die dat opvoerde.
0: Nee.
1: Dat is gewoon die plaat dat ik na een tijd begin te denken... Wel prettig om dat te horen.
0: Ja, Come Ye Sons of Art klinkt ook goed, hè? De zonen van de kunst. En het bijzondere vond ik dat het hier een opname is waar vader en zoon Deller, dus Alfred Deller en zijn zoon Mark, hier samen ook het duet Sound the Trumpet ten beste geven. En dat vond ik nou wel mooi, want je hebt zelf nog gespeeld in het ballroomorkest van je vader, Nico Gomez.
1: Klopt, ja. En mijn zoon heeft ook bij mij gespeeld een tijdje lang.
0: Ja, voilà.
1: Ik heb het serieus opgezocht.
0: En ik dacht, dat is wel mooi, omdat samen spelen toch ook wel een bijzondere band creëert, niet?
1: Ja, het moet niet een speciaal muziek zijn. Je doet me denken aan die prachtige voorstelling van Danny Ronaldo. Die speelt met dat gegeven. Vader doet zijn ding en de zoon zit in dezelfde branche. En de vader zegt de hele tijd tegen zo'n man, nee, je moet dat zo niet doen. Totdat de zoon de vader overstijgt. Ja. Dat is een mooi psychologisch, een bijzonder grappig gebracht verhaal van Danny Ronaldo. Ja. Maar het is... Het heeft zijn aparte betekenis.
0: Mm-hmm. Hier zijn de twee. Wel, we beginnen met Alfred, die Come Ye Sons of Art Away zingt. En dan krijgen we nog het duet erbij.

0: Dat waren ze dus, vader en zoon Deller, met het orkest Arie Oriana, onder leiding van Alfred Deller zelf, een veelzijdig mens. Met Come Ye Sons of Art Away en Sound the Trumpet, twee deeltjes uit die ode voor de verjaardag van Queen Mary. En de man die hier ook al een heel jaar zijn verjaardag viert, dat is Remo van het Groenewoud, onze liefhebber vandaag.
1: Ja, ik heb al spijt dat ik Emma Kirkby niet heb aangebracht in mijn wenslijst.
0: En of. Ja, Emma Kirkby inderdaad had hier ook absoluut ingepast met haar vibratoloze
1: sopraan. Dat las ik na een tijd, want dat had ik niet door in het begin hoor.
0: Ja, ondertussen is gebleken dat je thuis toch een andere versie hebt van deze verjaardagsode. Maar kijk, nog iets uit dat lijstje muziek die je nu graag beluistert. Ja, vier hemels zingende dames die eeuwenoude muziek zingen. Anonymous Four. Het is een cd, een verzamel-cd, die zowel de middeleeuwse polyfonie bevat als met historische Gregoriaanse en Byzantijnse gezangen van het ensemble Organum. En ik denk dan ook nog zuster Marie Kerouz.
1: Ja, dat gaat zo meer Noord-Afrikaanse kant op. Van of het ook zo is.
0: Maar waarom val je dan voor de dames van Anonymous Four?
1: Het is gewoon een rustbrenger. Ik heb zeer veel rustbrengende muziek. Ik denk dat dat zeer vitale, levendige, wilde muziek zeer moeilijk te vatten is. Allee, dat is iets voor op het podium, in wat mij betreft.
0: Ja.
1: Prince is ook eigenlijk een vage reproductie van wat hij doet. Als je het hebt gezien, dan gaat je dat opzetten misschien om het weer op te roepen.
0: Ja.
1: Maar de kracht van die, bijvoorbeeld bij Prince, van die funky muziek, zit ook in de druk die door het geluid wordt gezet. Dat moet zeer goed bestuurd worden, of het is niet leuk, dan is het gewoon te luid.
0: Mm-hmm.
1: Maar als er die druk is op de juiste manier, dan word je echt op een heerlijke manier ingetrokken. En dat kun je niet bewerkstelligen thuis. En hij kan het ook niet bewerkstelligen met een opname. Een opname blijft, laten we zeggen, een blikken doos.
0: Ja.
1: En in die zin is voor mij kalme muziek veel dankbaarder om thuis af te spelen. Omdat je kunt eigenlijk een klein signaal groter maken, bijna.
0: Je ziet zelf aan de knoppen.
1: Ik zit uiteindelijk heus wel liever naast die cellist dan het thuis te horen op een box. Maar het is veel bevredigender als reproductie van wat er live wordt gedaan.
0: Ja, ik vond dit nu wel mooi, die cd. Ik heb daar een motet uit het 13e eeuws Codex Montpellier gekozen. Er zitten in die codex zo'n 315 motetten. Ja, die echt over de hoofdse liefde gaan. Hè? Die fin amour uit de 13e eeuw is toch prachtig?
1: Jij bent er veel bewuster mee bezig. Zit daar gewoon op en ik denk, dat is iets, dat bevalt me wel.
0: Ja, want bijvoorbeeld, het is Dame que je n'ose nommer, de dame wie naam ik niet durf te benoemen, wanneer kan ik je spreken, charmante kleine blondine. Dat zongen ze al in de 13e eeuw.
1: Dat en verbaast eigenlijk me niks, maar het werd toch iets verhulder gebracht. Niet dat dat verkeerd is.
0: Hier is het, die Anonymous Four met dat motet.

0: Het is eigenlijk een grote lange titel, Dame que je nous nommais, amie donc et un long temps à que je ne vis, mamie, oud-Frans, wat er eigenlijk op neerkomt, dat de zanger die dit lied maakte zijn dame al heel lang niet gezien heeft en er wel naar verlangt dat dat moment terugkomt. 13e-eeuwse muziek, gezongen door Anonymous Four. En het is muziek die Remo van het Groenewoud opzet. Ik denk 's ochtends, ja. Want hij sprak. Dan hoor ik het geluid van de koffie die begint te druppelen. En de toast die ik mezelf klaarmaak. Ja. Dat is een beetje de sfeer waarin deze muziek beluisterd wordt. Ten huize van Remo.
1: Moet worden.
0: Moet worden zelfs. Ja. Ja. Goed, we gaan naar Brel. Je noemde hem af en toe wel eens een van je helden. Je wordt ook vaak vergeleken met Jacques Brel.
1: Wel, dat vind ik zeer vreemd.
0: Waarom?
1: Ik zie hem als extravert en mij als introvert. Maar goed. Allee, hij trekt zijn darmen eruit en ik suggereer meer iets, vind ik. Niet bij meisjes, maar ik heb veel tong in cheek.
0: Ja, dat klopt.
1: En dat, bij hem is het, hij gooit het er allemaal uit.
0: De Nederlandse uitgever Vic van der Rijt, die zegt van, ja, van het Groenewoud bezit de passie van Brel. Trouwens ook de klare lijn van Hergé en een Elschotsjaanse liefde voor taal, wat wel een mooie omschrijving is, denk ik.
1: Natuurlijk niet erg.
0: Nee, maar hoe heeft Brel jou beïnvloed?
1: Door zijn optreden dat ik op televisie zag toen ik 16 was. Ik was de hele tijd al van mijn 13e tot mijn 16e met oogkleppen, niet bewust natuurlijk, Angelsaksische rockfan. Ja. Maar omdat de hele familie bij elkaar zat in de Ardennen, zat ik er dan ook maar bij. En de impact van dat geteleviseerd optreden was zo groot dat ik het een verschrikking vond dat het onmiddellijk besproken werd door de familieleden na het concert. Ik ben naar mijn slaapkamer gevlucht om te bekomen.
0: Ja.
1: En in de loop der jaren ben ik gaan beseffen dat het visuele aspect mij enorm aanspreekt. Ik ga niet vandaag beweren dat de muziek mij niks zegt. Maar ik vind het, voor mij is het te vaak overdosis van wat eruit gegooid wordt.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ga zeker geen langspeelplaat opzetten. Ik zal hoogstens een nummer opzetten.
0: Ja, elk lied.
1: Maar wat ik voor heb gehad bij het voorbereiden van deze tournee is dat ik terugdacht aan Brel zijn manier van werken. En dat heb ik gezien omdat ik de DVD heb waarin die optredens, een tweetal optredens zijn opgenomen. En dan zie ik, dat is oude stijlen, er is zo'n grote witte volgspot op zijn bakkes.
0: Ja.
1: Je ziet alleen maar dat. Hij heeft eigenlijk een behoorlijke groep achter zich.
0: Maar die staan in het donker,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, die staan nogal in het donker.
0: Nogal in het donker, ja. In de schaduw.
1: En als het nummer gedaan is, gaat het licht op hem uit, geloof ik. Het dimt. En terwijl het publiek applaudisseert, zit hij al af te tellen naar de pianist.
0: Om het aan te geven, ja.
1: En dat geeft iets obsederends qua optreden. Daarover ben ik gaan nadenken. En ik had ook een dansvoorstelling gezien van Sidi Larbi Cherkaoui, fractus 4 of fractus 5, het Romeinse getal doet er niet toe, waarin dansers van verschillende stijlen door elkaar heen hun ding doen. En dat was ook een genadeloos tempo.
0: Mm.
1: En dan dacht ik bij mezelf, Jezus, wat zijn mijn slome duikelaars wanneer wij optreden. Met zo van, en het volgende nummer is, ja, wat was het nu ook weer? En ik zou het bijna omschrijven als kleinkunst. Dat soort aankondigen. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Ja, pas op. Er zijn mensen die, van wie ik dan weer het verhaal tussen de nummers beter vind dan de nummers. Zoals, Willem van Manderen was een fantastisch. Niet dat hij overleden is,
0: nee.
1: Is gestopt.
0: Hij stopt met optreden,
1: Hij was. Ik vond het fantastisch hoe hij de dingen aan elkaar praat. Maar ik was ineens. De grote wens bij het René was, kom aan. Laat het een keer goed doorgaan.
0: Ja.
1: En dan heb ik de muzikant ook gezegd, ja, wat

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
4: Clara live.
5: Dat gaat ook erg ver, hè? Daar is geen melodie. Maar het verhaal is zo. En wat ik enorm van hem... Waar ik enorm ontzag voor heb van hem, is dat hij op die jonge leeftijd zo bezig was met de oudere mensen. Er was geen haar op mijn hoofd in mijn jeugd dat zich bezig hield met oudere mensen. Le vieux en ces gens-là.
6: Ook, hè, want hij beschrijft eigenlijk een hele familie, een heel bekrompen familie. Hij hekelt hun starheid. En over iedereen heeft hij wel iets te vertellen, over hun hypocrisie.
5: Hoe iemand zijn soep eet, volgens mij. Want dat
6: hij
5: is,
6: doet het
5: dat
6: ook voor, hè. Je hoort ook dat geslurp. En dan, om dan te eindigen bij die ene dochter, die mooie Frida, die je zo geweldig vindt. Ja. En... die wellicht door de familie wordt weerhouden om met hem om te gaan, omdat ze haar vrijer niet waard vinden. En hij vertelt het ook. Hè. Het is de verteller die het tegen een zekere monsieur het hele verhaal doet. Ja. Heel bijzonder. Hier is hem, Slurpen in Kluis.

0: Saint-Jean-là, uitgebracht in 1965, een soort tirade met een bijtende tekst. En dan mooi gearrangeerd, zei Raymond. Want ja, die violen kan je er niet achteraf bij zetten.
1: Nee, ik zie het wel gebeuren met alles tegelijk ook. Dat vind ik ook het fijnste aan muziekopnames.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben enorm ontgoocheld geraakt. Ik dacht dat wij rockmuzikanten vooral de sukkelaars waren die opnieuw en opnieuw opnemen. Allee, ik doe dat heel weinig hoor, maar je hoort vaak van opnieuw. En ik dacht, die klassieke muzikanten die zijn zo goed, die nemen dat gewoon in een keer op. Hoe groot was mijn ontgoocheling toen ik vernam dat ze dat 6 keer achter elkaar opnemen en dat er dan iemand knip- en plakwerk gaat doen.
0: Ja.
1: Terwijl ik met Joe Cocker eens ben, het gaat wel degelijk om de spanningsboog. En je kunt niet zeggen, als ik het beste van die versie plak aan het beste van die versie, dat is niet juist.
0: Nee, natuurlijk
1: spanningsboog.
0: Niet. Ja, je begrijpt ook dat Brel gestopt is, hè? Zei je nog net voordat...
1: Ja. Maar die stort het zo verschrikkelijk uit, in de theatrale zin. En ik vraag me af of hij veel muzikaal plezier had. Hij was zo bezig, ik moet dit verhaal... Super, ik ga ze plat slaan met mijn verhaal. Dat is theater eigenlijk. Hè?
0: Mm.
1: En ik vind... Ik weet wel dat ik... ik zal ook wel een verhaal vertellen, maar... ik heb ook plezier met de andere muzikanten.
0: Het spelen.
1: Ja, het spelen.
0: Het spelen,
1: ja,
0: gewoon.
1: Ja, het spelen. Ja.
0: Ja. We gaan naar Cesaria Evora. En ik denk, je bent zelfs... met kaalmeesters naar Cap Verde gereisd.
1: Ja, en daarvoor was ik ook al eens geweest. Ja.
0: Omwille van Cesaria Evora?
1: Ja, een beetje wel. Ik ben dan wel verschoten hoe arm het daar is. Het zal daar niet op verbeterd zijn. Ik heb begrepen ook economisch dat er vroeger een stopplaats was voor de boten van Afrika naar Amerika. Maar sinds het vermogen gestegen is van die boot, kunnen ze direct oversteken en Cap Verde, daar stonden ze daar geweest.
0: Ja, het is ook een plek waar mensen heel vaak vertrekken, omdat het inderdaad zo moeilijk leven is, maar met het gevolg dat er heel veel melancholie en verlangen is. En
1: ja. Ik leerde van een Portugese kameraad, Fernando Lamarinhas, dat het in Portugal de Fado is. En in Cap Verde de Morna. Dat is eigenlijk gewoon een zusje van, of een broertje van.
0: De Soldade.
1: Ja. En verder heb ik mogen meemaken in Cap Verde dat ik in een café beland was waar een groepje zat met ongeveer het instrumentarium dat Cesaria op haar beste plaat gebruikt.
0: Oh, ja.
1: En dan heb ik het nummer aangevraagd dat ik graag hoorde.
0: En dat was?
1: En dat hadden ze niet... Ja, Luca. Dat komt er altijd in voor. Ik wist de titel niet, maar ik zei dat er altijd Luca... En uiteindelijk hadden ze het door en dan hebben ze dat gespeeld.
0: Ah, oh, fantastisch. Wij gaan luisteren naar Ausencia, wat afwezigheid betekent. Maar dat heb je ontdekt dankzij een film van...
1: Van
0: Underground, ja.
1: Van Costa Rica. En ik wist toen nog niet eens dat de muziek van Bregovic was... En ik ben blij dat ik Bregovic noem, want dat is een van de live optredens waar ik ook platgeslagen was, hoe fantastisch het was.
0: Ja, goed, de Servische muzikant.
1: Ja, het zijn kastaars, hè. Je zou er bang voor zijn wel. Hè? Maar ja, Ausencia stond op een Bregovic Costa Rica plaat en ik dacht... Dat zij dan ook wel een Servier was, zeker. Want ik had niet door van die lettergrepen die ze zong, dat het Portugees was.
0: Ja zelfs wat Creools dat er ook in zit.
1: Ja, maar dan zeiden kennissen van mij, maar weet je dat niet? Dat is Cesaria, die... Zij hadden van haar de LP Miss Perfumado, die waarschijnlijk gescoord heeft in de hitlijsten.
0: Ja, voilà.
1: Dus, en maar ja, van dan af ontdekte ik meer en meer van haar en... Ze heeft zich wel laten derailleren door de poenpakkers, producers, die haar gelijk wat lieten zingen, met niet meer die subtiele begeleiding van die plaatselijke instrumentalisten. Maar ik koester wel degelijk een CD, LP, waarop het nog intact is.
0: Mm-hmm. Prachtige stem, hier is ze. Ja.

0: kleur van de stemmen.
1: Prachtig.
0: Dat kan niemand uitleggen. De ene gaat zeggen, nou en dan, vind ik niks aan. Maar voor mij is dat de moeder. De troostende moeder.
1: Cesaria Evora. Ausentia. Het is mooi hoe dat de melancholie een beetje van die Kaapverdische morna.
0: Hè. Dat zit er ook bij.
1: En dan toch ook een beetje dat drama van de Balkan. Dat er dankzij Goran Bregovic
0: Dat zie ik er niet in, maar ik bewonder wel zijn arrangement, talent.
1: Ja, mooi.
0: Het is een zeer breed muzikaal spectrum heeft die gast.
1: Ja. Muziek met een meerwaarde, ja, dat is een lijstje waarin Bach zit. Pergolesi heb je ook genoemd. Maar ook, en dat is wel intrigerend, de penitentiaire psalm.
0: Dat is wel een vervelende term, hoor.
1: Ja, ja.
0: Muziek met een meer, dat is zo... Ik ga hier even zeggen wat er beter is en minder.
1: Maar voor jou, die belangrijk is voor jou.
0: En blijvers zijn het
1: ja,
0: ook.
1: Ja, blijvers. En daar zat, dus naast Bach, en zaten ook de penitentiaire psalmen, de boetepsalmen van Orlandus Lassus.
0: Oh, terecht, hè. Ik moet veel boete doen natuurlijk, voor
1: is
0: wat
1: het
0: ik uitsteek in het leven. Maar ik doe het dan passief. Ik laat de anderen zingen dat ze verkeerd bezig zijn.
1: Ja, dus berouw en schuld, een belangrijk thema in je leven?
0: Ik ben gewoon niet akkoord met het opgedrongen schuldgevoel. Dat volgens bepaalde passages in literatuur te maken heeft met het katholicisme. Er is veel miserie, maar... je moet het een plaats kunnen geven. Wat het... Als je in ruzie zit met iemand, dan is het niet de schuld van de ander. Maar het is ook niet de schuld van jezelf. Het is dat het gewoon niet werkt, dat die chemie... Je kunt het nuchterder bekijken, vind ik.
1: Mm-hmm. Maar zo psalmen op muziek gezet door Orlandus Lassus, die kunnen helpen om...
0: Hoofdstuk zoveel van rustbrengers.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ze zijn natuurlijk erg lang. Ik heb gekozen voor De Profundis Clamavi Ate. Uit de diepte roep ik tot u, Heer. Heb je zo'n momenten al meegemaakt in je leven?
2: Pardon?
1: Dat je het gevoel hebt van uit de diepte te roepen naar een of andere hogere macht die je zou kunnen helpen.
0: Nee, maar ik vind het wel grappig dat je dat zegt, omdat Gerard Reve, een schrijver die ik zeer apprecieer, dat hij dat ook gebruikt, die term. Uit de diepste der diepten schrijf ik u aan. Maar daar zit altijd zo een randje humor bij. Dus je weet nooit in hoeverre hij het totaal wenend meent of dat hij het weer een beetje gebruikt.
1: Ja, hoe dan ook. Ja,
0: het is... Maar ik weet nooit waar het over gaat, hoor. Jij bent zo de specialist van... Ik zou bijna zeggen, de feitelijkheid van wat er gaande is.
1: Het is een goed begin voor een gesprek.
0: Ja. Maar ik zit dat op. En
1: dan is het enkel de muziek die zo op je inwerkt dat je echt een gevoel van rust ervaart. Ja. Oké.
0: Het is goed dat er mensen zijn die wat opmerkzamer zijn dan ik. Hè.
1: In elk geval, we gaan naar een groot fragment luisteren uit de... Ja, het is eigenlijk de zesde boete, psalm. De Profundis Clamavi Ate. Met Collegium Vocale Gent. Dat is ook de versie die in je muziekkast zit.
0: Ja.

0: Een mooi fragment uit De Profundis Clamavi Ate, een van de boetepsalmen van Orlandus Lassus, gezongen door Collegium Vocale. We gaan een sprong maken van zo'n 4 eeuwen naar Leonard Cohen. Raymond van het Groenewoud, iemand die je ook al decennia lang aanhaalt, maar nu blijkbaar ook erg belangrijk is in je leven de laatste jaren. Waarom is dat?
1: Hij maakt mysterieuze teksten, die tegelijk begrijpelijk en niet begrijpelijk zijn. Voor mij, hè. Mm-hmm. Want ik zei het al, of ik heb het al gesuggereerd, ik graaf zelf niet zo danig.
0: Je laat eerst
1: ik laat
0: muziek...
1: door me heen komen.
0: Ja, zoiets.
1: Maar ik zie hem... Het is bijna in een onbewuste sector. Ik zie hem als een goeroe. Voor mij is hij een voorbeeldig persoon. En waarom, ga ik hem misschien zeggen. Dat is de moeilijkste tot nu toe. Qua uitleg en vraag.
0: Je hebt hem ook al live gezien.
1: Ik heb hem live gezien. Ik heb over hem gelezen. Het intrigeerde mij dat hij zich terugtrok.
0: Ja, ascetisch leven ging.
1: Ja. Ik had er bijna zeer van dat hij zelf verklaard last had van depressies, of van depressief zijn. Maar tegelijk weet ik dat het een zeer relatief begrip is. Met dat woord depressie en depressief wordt gegoocheld naar believen, en op den duur weet je echt niet meer waar het over gaat.
0: En wat denk je dat het in zijn geval was?
1: Ja, we kunnen het wel zo noemen, maar... Ik heb eigenlijk 1 keer in mijn leven iemand gezien waarvan ik dacht, ja, dat is depressief zijn. Een moeder die niet meer zag zitten. En terwijl haar kleine op een brandende kachel afliep, werd er al geroepen, hé. Hey! En ze bougeerde niet. Dan denk ik, ja. Dan ben je depressief. Dat is het voor... Maar een aantal uur dadeloos zijn, of... Mm-hmm. Of het... een kleine periode het niet zien zitten. Dat is ook weer maar een uitdrukking. Als je wordt opgenomen in een huis waar men het geval behandelt, dan zal het wel zo ernstig zijn. Maar van Cohen heb ik nooit gehoord dat het dat is.
0: Nee.
1: Moeite hebben met het leven, dat vind ik begrijpelijk. De plussen en de minnen, dat is een ingewikkeld verhaal.
0: Ja, if it be your will, ja, wou je graag horen.
1: Ja, omdat ik vind dat zo mooi, dat I speak, juist iemand die het zo goed kan zeggen, die zo die aanvaarding naar voren brengt van...
0: Ik zal niks meer zeggen als jij het niet wil.
1: Als jij het niet wilt. Ik vind dat beklijft bij mij.
0: Ja.
1: Maar ik vind dat onvoldoende aan het uitleggen, hoor. Maar het nummer horen is... veel meer waard, denk ik dan.
0: Dan gaan we ernaar luisteren. Het is een opname uit 1984. Je wou graag de studio-opname. En vertel eens, waarom is dat dan?
1: Want Omdat ik eraan gehecht ben.
0: Ah ja, oké. Okay. Laat ik hopen dat het de juiste is dan.
1: Ik ben dan bang dat een andere versie dat gaat denken, nee, dat is het net niet.
0: Oké, op hoop van zegen.

0: Cohen, If It Be Your Will uit het album Various Positions. En Remo van het Groenwoud weet meteen welke andere tracks daar ook beluisterenswaardig zijn. Dat is toch wel bijzonder. Wat was het, 1, 4 en 5?
1: 1, 5 en 9. Maar 9 is If It Be Your Will.
0: Ja.
1: Maar ik ben een cijfertjesidioot.
0: Echt?
1: Vandaar dat ik ook sudoku's de hele tijd zit op te lossen. Maar dat is ook wel een rustbrenger zonder meer. Hoor.
0: Nu, ja, je hebt vroeger ook Latijn wiskunde gedaan, denk ik. Hè?
1: Ja, ja, met vrucht.
0: Goed,
1: je staat met één been buiten, zei ooit een studiemeester tegen mij.
0: Mm.
1: Ik dacht, dat is het goede been.
0: Ja. Iets wat eigenlijk ook helemaal aan het begin van het programma had kunnen gedraaid worden bij Something Old, maar omdat het toch zo verklapt je tot tranen toe kon beroeren, is Otis Redding, Try a Little Tenderness. Maar dan moest het wel van de LP Live in Europe komen.
1: Ja, het moet de live-uitvoering zijn. Want daar raak ik wel van ondersteboven. Niet keer op keer natuurlijk, maar het is genoeg gebeurd om te weten van die opname, dat is het helemaal.
0: Ja.
1: En het grappige van de opname is dat het gewoon met een cassette recorder is opgenomen. En soms proberen ze met 2001 micro's een live optreden te capteren. Maar dan vind je dat gevoel niet terug dat je had als toeschouwer.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl door die opname te horen van een cassette, heb ik toch het gevoel dat ik daar ook zit. En dat alleen al vind ik fantastisch.
0: Ja, want je vindt het zo jammer.
1: De stem is niet altijd centraal. Dat waait zo wel weg zo af en toe.
0: Zo was het ook eens als je inderdaad.
1: Ja, ik vind dat allemaal goede aspecten.
0: En gelukkig, hè? Want je hebt hem nooit live gezien.
1: Nee,
0: hij is veel te jong gestorven.
1: Ja, dat mocht je toch wel zeggen.
0: Ja, absoluut. Dus kijk, alsof we erbij zijn. Try a Little Tenderness.

0: 1967, Otis Redding. Remo van het Groene Woud. Ja, er zijn maar echt passages waar je echt wil... De manier waarop hij bepaalde dingen herhaalt. En...
1: Ja, en hij geneert zich nergens voor. Ik denk dat hij vaak bij een liedje, wanneer het eindigde, dat hij het zo laat uitlopen en dat hij daar geen echte tekst voor geeft. Ik heb thuis een opname van hem, Cigarettes and Coffee. En dan is het zo... Ik hoor dat hij er iets bij wil brabbelen, van het liedje, de officiële tekst is gedaan. En dan zingt hij, mijn stalen zit, and I got you, and you got me, and we got each other. En en dan denkt hij, ja, straf. U niet generen en gewoon eruit smijten, overeind blijven.
0: Ja, is dat iets wat je ook vaak hebt meegemaakt? Of is
1: nee,
0: het
1: kan dat niet.
0: Nee. Je zou het misschien wel willen kunnen.
1: Nou, ik heb daar niet over... Dat is nu geen echte frustratie.
0: Nee. Zo, met een publiek...
1: Ik zou willen kunnen drummen.
0: Ja?
1: Ja. Dat soort man. Daar ben ik jaloers op Paul McCartney. Die kan echt alles. Van de popinstrumenten, zal ik maar zeggen.
0: Een van de...
1: En niet kunnen drummen, dat vind ik ambetant.
0: Ja. Maar zo, ja, een heel publiek opzwepen... Dat is wel iets wat je toch ook kan en doet, hè?
1: Ja, ik kan het niet op bestelling, hoor.
0: Nee?
1: Nee. Ik vind, dat is met de fake. Het moet via wisselwerking gebeuren, of niet gebeuren.
0: En voel je dat onmiddellijk, van deze zaal? Want je hebt ook in
1: er is een verschil met vroeger. Vroeger dacht ik, wat een dode boel. En dan liet ik me mee verzuipen in dat gevoel van wat een dode boel. Nu... hou ik wel op focus op wat wil ik doen, wat willen we doen. En dan gebeurt het wel heel vaak dat het vanaf een net boven 0 graden evolueert naar 22 graden.
0: Ah, fantastisch. Ja.
1: En dat is fantastisch, ja. Want dan zijn ze een beetje fier als ambachtsman voor de verwezenlijking. En je krijgt ook dankbaarheid. En het grappige natuurlijk bij al dat zittend publiek, want dat is het vaak, is dat... spijtig dat het zittend was, want ik had zo graag willen dansen. Terwijl natuurlijk, als iemand het lef heeft, gaat hij uit die stoel en gaat hij in de gangpaden een dansje doen. Maar ja.
0: Heb je ooit een filmpje gezien waar je de bonenstaak dans? En de dames zijn die dan toch recht staan na wat aanmoediging.
1: Ja, maar ik vind het wel fijn om als nogal onkundig in dansen... Het is eigenlijk een pleidooi voor de democratie. Als je het voelt, dan moet je dansen. Je moet je niets aantrekken van... Dat hebben de zwarten ook. De blanken die dan ergens in Afrika terechtkomen en raar bekeken worden omdat ze niet meedoen op het dansmoment. Die worden onderwezen van... Ja, we moeten niks aantrekken. We moeten gewoon dansen. Of ze lachen wel een beetje, maar laat ze lachen. Maar dans.
0: Laat het eruit. Ja. Ja, de grote emoties. Iets heel anders dan, want we gaan luisteren naar een geweldige stem ook, Johnny Cash. First time I ever saw your face.
1: Moeilijk, ja.
0: Pardon. Zal ik een zakdoek klaar?
1: Ja, haal maar een zakdoek. Het is verschrikkelijk. Hoe dat een man die zijn stervensuur nakend weet, hoe dat hij zo opnieuw kan opvoeren die tekst van de eerste keer dat ik jou zag. Iedereen die voor de eerste keer verliefd is, moet dat toch terugvinden in wat er daar gebeurt.

would fill the earth and last till the end of time, my love.

0: Johnny Cash, first time ever I saw your face. En daar moeten misschien niet te veel woorden aan verspild worden. Dat is gewoon muziek die, ja, recht naar binnen gaat.
1: Ja.
0: En inderdaad, een jaar voor je overleed. Je vertelde het nog, Raymond, daarnet. De producer zat er achteraan.
1: Ja, en wat een geluk. Dat is wel gemeen verwoord natuurlijk. Maar ik denk dat ze zich wel bewust waren dat de tijd kort was waarin er nog opgenomen kon worden.
0: Mm-hmm. En wat een geluk, hè. Dat dit er nu nog is.
1: Ja.
0: We gaan nog voor een laatste keer luisteren naar Bach. Bach die voor een catharsis zorgt. En je koos voor Rosalind Turek, die heel veel muziek van Bach heeft vertolkt. En je spreekt van kattenpootjesgeluid.
1: Ja, maar dat is dankzij de opname, denk ik. En het is tegelijk dan een pleidooi voor die manier van opnemen. Ik heb de indruk dat men geëvolueerd is naar... Van, we kunnen de piano zo opnemen dat je denkt dat je erin woont. Maar ik denk dat het ook een troef is wanneer de piano wordt opgenomen op een manier waarop je denkt, ik zit precies ook in die kamer, waarin, of bij de buren wordt dat gespeeld.
0: Ja.
1: Dat maakt het mysterieuzer. Dat is een theorie die ik op dit moment uit mijn duim zuig.
0: Indrukwekkend.
1: Waar ik volledig achter sta.
0: De kattenpootjes zijn voor alle duidelijkheid niet de handen en vingers van Rosalind, of wel?
1: Ja, het is een associatie. Ja. Alsof een poes schrikt van dat die over die toetsen loopt en dan probeert er niet te zwaar op terecht te komen.
0: Ja.
1: Dat is ook mooi trouwens, als een kat ontdekt dat die op een plek is waarvan hij niet weet dat het zoiets oplevert. Ze vluchten dan ook. Ze proberen zo rap mogelijk weg te zijn. Rosalind gelukkig niet. Die heeft enorm veel opnames gedaan.
0: Ja.
1: Maar ja, het is weer het verhaal van geluid. Ik hoor dat geluid enorm graag. Mm. En natuurlijk gecombineerd met materiaal dat op papier staat en dat wordt uitgevoerd.
0: Maar bij Bach zit dat altijd goed, wat jou betreft.
1: Ja, maar nee, we gaan niet te makkelijk zijn. Hè. Ik heb zo walgelijk veel Bach geluisterd de laatste jaren. Dat ik er ook wel eens achter gekomen ben. Het is natuurlijk heel complex, heel de tijd. En hoe meer ik het hoor, hoe meer ik denk dat hij per nummer, want ik ga het nummers noemen, een instrumentalist op de proef stelt. Dat wordt zo...
0: Ook zangers, hoor.
1: Zo moeilijke
0: zangers die jij als instrumentalisten benadert.
1: Zo moeilijke partijen. Ja, maar ook van de... En dat vlecht werk weer van een zanger. Ik heb het nu over die cantaten.
0: Ah, ja, ja, ja.
1: Van de zang en de instrumenten er doorheen. Maar het instrument er doorheen, of toch de koploper, die krijgt partituren, dat je denkt, jongens toch, wat een sadist. Maar hij was ook lesgever, hè. Hij zal wel vaak leerlingen gehad hebben die hij op de proef heeft gesteld. Dat is een vermoeden. En ik heb ook op een moment gedacht, moet dat nu altijd maar weer zo complex zijn? Natuurlijk moet dat niet. En zijn brein is gewoon zo dat het voor hem een makkie is. Hij zal zeggen, hoe complex. Maar het is wel eens fijn om die andere muziekjes, die trouwens een revue zijn gepasseerd en die strakker lopen, zoals De Lassus en zo. Mm-hmm. Dat doet ook wel eens deugd. En toen ik mijn zeer toffe kennis Marcel Ponsele hoorde zeggen over wacht even, hoe heet dat spel ook weer van... Pergolesi, Stabat Mater.
0: Stabat Mater, ja.
1: Op een moment zei Marcel Ponsele erover, ja, dat is ook bewerkt geweest door Bach en verrijkt. En toen dacht ik ook, ja, je kunt het zo stellen, maar je kunt ook denken, nee, laat het zo. Laat het een keer heel kalmpjes aanlopen.
0: Ja, Marcel Ponsele had hier ook nog kunnen inzitten.
1: Oh, dat zou leuk. Ja.
0: Ja, stond ook nog in het lijstje. Ja. Maar hier gaan we dus Rosalind Turek als een poes over het klavier laten lopen met de prelude uit de eerste partita in Best Groot.

0: Het was Rosalind Turek met het prelude uit de eerste partita van Johann Sebastian Bach.
1: Bemol.
0: In, ja, klopt.
1: Bes.
0: Bes.
1: Nog wel anders.
0: Maar een mooi cadeau dat jij ooit gekregen hebt, blijkbaar.
1: Ja, van iemand die bij de platenfirma werkt.
0: Ja, en nu een cadeau dat je zelf ook wel geschikt vindt om te geven. Beyond the Missouri Sky van Charlie Hayden en Pat Metheny.
1: Ja, is daar nog tijd voor?
0: Daar is nog tijd voor. Daar gaan we mee eindigen, Remo. En ik wil u toch wel danken voor 2 uur badineren over muziek. Er zijn heel wat inzichten gevallen, daarnet nog.
1: Het maakt enthousiast, maar ik vind het spijtig voor de luisteraar dat hij naar zoveel gewauwel moet luisteren. Ik vind dat er veel meer muziek moet gespeeld.
0: Blijkt uit de Clara-app dat het allemaal nogal meevalt. Trouwens, heel veel dank, lieve luisteraar, om ons toch die lieve berichten te sturen. Ja, dat kleine tourneetje is net achter de rug, maar de concertkalender, zoals al gezegd, zit goed vol. Is er nog iets wat ik je mag toewensen dit jaar?
1: Rust is de grootste openbaring, zei Lao Tse. Het kan ook mijn buurman geweest zijn, hoor. mocht me veel rust, dat type rust, want niet elke rust is een openbaar, maar...
0: Mm-hmm. Het rust waar...
1: Die zin zegt veel. En je mocht me dat altijd toewensen.
0: En liefst dan ergens op een berg in het zonnige zuiden.
1: Waar doet er niet toe?
0: Waar doet er niet toe? Maar het moet wel een beetje rustig zijn.
1: Hoe meer natuur, hoe liever.
0: Ja.
1: En om het gemener te maken, hoe minder mensen, hoe liever.
0: Goed. Nog even zeggen dat er ook een ongelooflijke box is van 4 LP's vol klassiekers, archivaris, ter ere van je 75ste verjaardag. Een eerbetoon aan een carrière van 5 decennia lang. En nog even dit. Als je dit hebt gemist, geen paniek. Deze en vorige uitzendingen kan je terugvinden op het kanaal van Clara op VRT Max. En ik vertel ook nog graag dat ik volgende week dichterschrijfster Moya de Feiter te gast had. Zij maakte onlangs haar debuut als romanschrijfster met de roman Soelaas. Een indringend verhaal over onconventionele vormen van liefde. En het verlangen om te zien en gezien te worden. En ik hoop dat u net als vandaag er dan ook weer bij bent. Veel plezier met mijn collega's zometeen. En Remo, ja, rust, inspiratie en vooral een ijzersterke gezondheid om nog heel vaak op het podium te staan.
1: En insgelijks. Voor die gezondheid ook. Ja. En de rust ook.
0: De rust. Dit is nog Our Spanish Love Song, Charlie Hayden.

0: Deze zomer vieren Museum Don Danes, het Rogera Veel Museum en Mudel de 10e Biennale van de schilderkunst. Met 3 eigenzinnige tentoonstellingen rond 1 gezamenlijke vraag. Hoe kan schilderkunst vandaag verder gaan dan schilderen op doek? Ontdek deze jubileumeditie van 28 juni tot 18 oktober via biennalevandeschilderkunst.be, samen met Clara.
1: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Kooman. Er komen positieve en negatieve reacties op de praktijktesten tegen discriminatie op de hele arbeidsmarkt. Ondanks de economische onzekerheid blijft reizen populair. En techbedrijf Anthropic belooft een snelle herstart van de AI-toepassingen die het van de Amerikaanse regering moest uitschakelen. De Vlaamse afdeling van de socialistische vakbond ABVV vindt het positief dat er op de hele arbeidsmarkt praktijktesten tegen discriminatie komen. Ja, Steven Rombout, de Vlaamse regering heeft dat beslist, dat die testen er moeten komen. Wat houdt dat juist in?
2: Wel, via praktijktesten met fictieve sollicitaties wordt nagegaan of en hoeveel mensen vanwege hun leeftijd of afkomst niet worden uitgenodigd voor een gesprek. Er was eerder al een afspraak met de meeste sectoren, maar nu worden ze uitgebreid naar alle sectoren en ze gaan eind dit jaar van start. De regering zal niet bekendmaken welke bedrijven precies discrimineren en er komen ook geen sancties. Miranda Ures van de Socialistische Vakbond hoopt dan ook dat die praktijktesten echt iets teweeg brengen.
3: Meten is één zaak, opvolgen is een ander. En dan zien we tegelijkertijd ook dat er toch wel heel wat kortingen op bijdragen voor sociale zekerheid zijn voor de werkgevers. Laat ons daar dan geen blanco check van maken, maar ervoor zorgen dat als er vastgesteld wordt dat er discriminatie is in een bedrijf, dat er dan ook die kortingen niet meer gegeven worden, maar geïnvesteerd kunnen worden in diversiteitsplannen.
2: Ja, werkgeversorganisatie VOCA kant zich tegen die praktijktesten. Ze spreken van een heksenjacht en willen blijven inzetten op sensibilisering.
1: Dankjewel.

0: ook ons land populair voor buitenlandse toeristen. Amaury de Mulder heeft meer details.
1: Economische en geopolitieke turbulentie of niet, we pakken deze zomer weer massaal onze koffers. Dat ziet ook Koen van den Bossen van de Vlaamse Vereniging van Reisbureaus.
2: De gemiddelde reissom is weer gestegen tot €1690, wat dat 5% meer is dan vorig jaar.
1: Wel kiezen we vaker voor andere bestemmingen. Griekenland en Italië bijvoorbeeld, die winnen aan populariteit ten koste van Turkije.
2: Turkije zit nog altijd in de top 5 van de bestemmingen, maar die hebben wel een achterstand van 13%.
1: En ook de Verenigde Staten blijven reizigers verliezen. Of wat dacht u van een vakantie in eigen land? Daar kiezen we voorlopig niet vaker voor, al wachten we daarvoor gewoonlijk eerst nog even het weer af. Buitenlandse toeristen die blijken wel al overtuigd. Zij boekten 13% meer overnachtingen dan vorig jaar, zegt Christophe Geldof van Toerisme Vlaanderen.
3: Aan de kust zien we zelfs dat dat 18% hoger ligt. En de kunststeden, Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen, daar zien we ook een stijging van 9%.
1: Visit Wallonië verwacht dat uiteindelijk ook meer Belgen zullen kiezen voor een vakantie dicht bij huis. Bij de Waalse campings bijvoorbeeld is dit jaar al 60% volgeboekt.
0: Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic belooft om de toegang tot zijn krachtigste AI-modellen zo snel mogelijk te herstellen. Het bedrijf moest 2 van die modellen afgelopen nacht plots uitschakelen, op bevel van de Amerikaanse overheid en dat om veiligheidsredenen. De overheid wil niet langer dat buitenlanders en dus ook Europeanen ze gebruiken. Ja, Tom van de Wegen, AI-expert op onze redactie. Hoe uitzonderlijk is dit?
4: Ja, exportcontroles op computerchips richting China, dat kennen we. Maar dat Washington nu ook dicteert wie Amerikaanse AI mag gebruiken, geen buitenlanders, ja, daar bestaat bij mijn weten geen precedent voor. Hè. En omdat je technisch niet real-time kan zien wie Amerikaan is en wie niet, heeft Anthropic Fable and Mythos 5 dan maar voor iedereen ontoegankelijk gemaakt. Het bedrijf zit er duidelijk verveeld mee. Naar eigen zeggen had het de modellen genoeg beveiligd, zodat cybercriminelen het niet kunnen misbruiken als een wapen, zoals gevreesd. Wordt. In elk geval, voor Europa is dit een wake-up call. Onze bedrijven, onze overheden bouwen hun AI grotendeels op Amerikaanse modellen. 1 bevel uit Washington kan de toegang tot de beste systemen van de ene op de andere dag afsnijden. Ja, en dat bedreigt onze concurrentiepositie en onze digitale autonomie uiteraard.
0: Dankjewel Tom voor je uitleg. Het Israëlische leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Kort ervoor had het de evacuatie bevolen van 20 dorpen en steden in de regio. Israël reageert naar eigen zeggen op aanvallen van de Libanese pro-Iraanse militie Hezbollah. De aanvallen doorkruisen mogelijk de vredesgesprekken tussen Iran en de VS, want Iran eist dat ook de aanvallen op Libanon stoppen. Maar de vraag is of de Amerikanen de Israëlische president Netanyahu daar nog wel kunnen van overtuigen, zegt correspondent Lennart Zwolfs in Israël.
5: Netanyahu staat hier in eigen land onder druk. Er komen verkiezingen aan. Oppositie zegt al dat Israël veel te afhankelijk wordt van Amerika. En vanuit zowel oppositie als coalitie hoor je eigenlijk dat ze moeten doorvechten in Libanon. Nou ja, ook de minister Katz van Defensie heeft gisteren nog gezegd dat ze niet zomaar zullen vertrekken uit Libanon. Dus ja, dat is heel erg de vraag nog. En in zo'n scenario denk ik dat het hoogst haalbare is dat Israël de aanvallen in Libanon misschien vermindert. Maar dan is het weer de vraag, gaat Iran daar genoegen mee nemen?
0: Opklaringen vanuit het westen bij maxima tot 21 graden. Morgen begint vrij zonnig, later meer wolken met in het noorden en oosten wat gedruppel. Vooraan de praktijktesten die uitgebreid worden naar alle sectoren. De reacties bij vakbonden en werkgevers zijn verdeeld. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. Symfonisch vuurwerk, operaklassiekers en een stem van wereldfaam. Het Antwerp Symphony Orchestra en stersopraan Fatma Said openen het nieuwe concertseizoen in stijl op het glamoureuze gala in de Gouden Koningin Elisabethzaal. Laat u meevoeren door de adembenemende aria's op zaterdag 26 september in Antwerpen. Samen met Clara. Clara serveert met Lienaert Jolijn.
7: Een heel goedemiddag. Als je luistert naar muziek van Joseph Haydn, dan denk je vaak, oh, klinkt licht en vrolijk. Zal waarschijnlijk ook niet zo heel moeilijk zijn. Wel, ik heb het geluk om daar zelf over te kunnen oordelen. Ik speel piano en had exact dat

gevoel. Tot ik mijn tanden moest zetten in een van zijn pianosonates. Dat was tijdens mijn conservatoriumjaren. En dan ook nog later in mijn eerste master een van zijn pianoconcerto's. Wel, ik moet zeggen, ik heb er mij serieus aan mispakt.

vrolijk, licht, opgewekt, maar je moet er een verdomd goede techniek voor hebben. Alles moet er helder uitkomen. En hier in dit geval moet je dan ook nog eens met twee andere muzikanten samenspelen. Maar in dit geval waren die supergoed op elkaar afgesteld. Het trio Fontenay in het eerste deel uit het 35e pianotrio van Joseph Haydn. En voor deze zouden we alles moeten opentrekken. We hebben een heel orkest nodig. Maar Shai Wassenaar heeft een reductie gemaakt voor trio van deze symfonie van Beethoven.

vrolijke gevoelens die in je opkomen wanneer je tussen groene velden loopt. Dat is exact deze erwachen heitere empfindungen bij de aankunft auf dem Lande. Het eerste deel uit de zesde symfonie, de pastorale van Ludwig van Beethoven. Niet dus de originele versie voor orkest, dat hoorde u wel. Het was de componist Shai Wozner die speciaal voor dit project een bewerking maakte voor trio. En die vragende partij was Yo-Yo Ma op cello, Leonidas Kavakos op viool en Emmanuel X aan de piano. Vandaag gaat het om geluk en positieve gevoelens. Dat vinden we ook hier terug in muziek van Antonio Vivaldi.

Violist Giuliano Carmignola is er 73 nu en heeft met dit album al een heleboel opnames, op zitten van welgeteld 100 vioolconcerto's van Antonio Vivaldi. Een persoonlijk record van deze Vivaldi-fanaat. We hoorden hem hier samen met het ensemble I Solisti Aquilani in een vioolconcerto in G van Vivaldi, dus ergens te situeren in het midden van zijn verzameling vioolconcerto's. En dat zijn er heel wat. 230 schreef Vivaldi er in totaal. En we zijn nog niet vertrokken uit het groen, daarnet zaten we er al. Maar Georges Bizet neemt ons nu mee naar zijn groen in een prachtig arrangement van Pastorale van Bizet door Raphaël Laragione op mandoline en François Dumont aan de piano. Het vakantiegevoel begint hier al een beetje te kriebelen.

Misschien ben je ooit al eens in Sicilië geweest. Hoe was dat voor u? Ik ben er eens geweest als klein kind en een 3 jaar geleden ook nog eens, maar dat was me wat. Stakingen bij de luchthaven, 45 graden, continu, problemen met de huurauto en overal brandjes blussen, letterlijk en figuurlijk dan. Heel veel crisismanagement op 9 dagen tijd. Maar als al dat gedoe dan eenmaal van de baan is en je ploft neer met een Negroni in je hand terwijl je naar het prachtig landschap kijkt, dan denk je, wauw. La canzone di Sicilia, muziek uit een hele verzameling liederen, Italiaanse barok, Amore Siciliano. Het is een initiatief van Leonardo García Alarcón en zijn ensemble Cappella Mediterranea. We hoorden ze hier allemaal ook nog met een heleboel zangers. Het is dus een album van 2 jaartjes oud. En hier nog eentje van op datzelfde album. Kwestie van nog wat in die warmte te blijven.

Een anoniem lied uit de Italiaanse barok, A Ritornella. Hier met twee sopranen, Anna Vieira Leite en Mariana Flores. Nog eens met het ensemble van daarnet, Cappella Mediterranea, onder leiding van Leonardo García Alarcón. De god Zeus is onvoorspelbaar en ongelooflijk wispelturig, maar ook gevaarlijk almachtig. En hij speelde daarmee. Ook tijdens de Trojaanse oorlog was hij het uiteindelijk die de pionnen zette. Het is allemaal een spel voor hem en daarom deze leuke muzikale knipoog van Guido Morini.

0: siamo qui, Apollo! Athena!
1: Ja, gaat ook echt wel alle kanten uit, deze muziek. Net zoals het temperament van Zeus. Tenor Marco Beasley hier samen met Guido Morini aan de piano. In muziek van Morini, hij schreef deze Il Giudizio di Zeus uit Una Iliade. En ja, we hoorden ook nog het Nederlands blazersensemble hier in deze opname. En dat ensemble mag blijven zitten, want zij spelen nog een kleine outro tot aan het nieuws van 1 uur. Een arrangement van de aria Presto Presto Pria Che Venga uit de opera Don Giovanni van Mozart.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koeman. Er komen positieve en negatieve reacties op de praktijktesten tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Ondanks de economische onzekerheid blijft reizen populair en techbedrijf Anthropic belooft een snelle herstart van de AI-toepassingen die het van de Amerikaanse regering moest uitschakelen. De Vlaamse afdeling van de Socialistische Vakbond ABVV vindt het positief dat er op de hele arbeidsmarkt praktijktesten tegen discriminatie komen. Werkgeversorganisatie VOCA is er tegen. Steven Rombout, leg eerst nog eens uit wat zo'n praktijktest inhoudt.
1: Wel, via praktijktesten met fictieve sollicitaties wordt nagegaan of en hoeveel mensen vanwege hun leeftijd of afkomst niet worden uitgenodigd voor een gesprek. Er was eerder al een afspraak met de meeste sectoren, maar nu worden die uitgebreid naar alle sectoren en ze gaan eind dit jaar van start. Werkgeversorganisatie VOCA kan zich tegen die praktijktesten. Zeker in tijden van arbeidskrapte is er ook geen aanleiding om te discrimineren, zegt topman Frank Beks.
2: We zijn gekant tegen de brede uitrol van praktijktesten over de hele arbeidsmarkt. Voorbeelden trouwens in steden en gemeenten zoals Gent hebben aangetoond dat die praktijktesten al gauw uitmonden in een heksenjacht tegen werkgevers. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Wat wel kan werken is sensibilisering en ook zelfregulering.
1: Ja, de regering zal niet bekendmaken welke bedrijven precies discrimineren en er volgen ook geen sancties. De Socialistische Vakbond hoopt dan ook dat die praktijktesten echt iets teweeg brengen.
0: Dankjewel, Steven. Er zijn tot nu toe 21 klachten ingediend tegen politiemensen na de betogingen in Brussel tegen de veranderingen in het Franstalig onderwijs. Er braken toen rellen uit en de politie gebruikte het waterkanon, traangas en wapenstokken. Het comité P, dat toezicht houdt op de politiediensten, zal de klachten onderzoeken. Uit het jaarrapport van dat comité P blijkt alvast dat de meeste klachten onterecht zijn. De communicatie van de politie kan wel beter, zegt voorzitter Kathleen Stinkens.
3: Gelukkig is het zo dat in 70% van de gevallen wij vaststellen dat de politie wel degelijk correct gehandeld heeft. Maar we blijven wel zitten met het gevoel van de mensen dat het vaak anders is. En daarom zeggen wij dat het van belang is dat de politie duidelijk uitlegt waarom iets gebeurt, wat de gevolgen zullen zijn of waarom iets niet kan.
0: Er zijn dit jaar ongeveer evenveel zomerreizen geboekt bij reisagenten als de voorbije jaren. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus. De oorlog in het Midden-Oosten en de economische onzekerheid lijken de Vlamingen dus niet tegen te houden om op reis te gaan. Amaury de Mulder heeft meer details.
4: Economische en geopolitieke turbulentie of niet, we pakken deze zomer weer massaal onze koffers. Dat ziet ook Koen van den Bossen van de Vlaamse Vereniging van Reisbureaus.
5: De gemiddelde reissom is weer gestegen tot 1690 euro, wat dat

0: 60% volgeboekt.
1: Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic belooft om de toegang tot zijn krachtigste AI-modellen zo snel mogelijk te herstellen. Het bedrijf moest twee van die modellen afgelopen nacht plots uitschakelen op bevel van de Amerikaanse overheid. Die wil om veiligheidsredenen niet langer dat buitenlanders en dus ook Europeanen ze gebruiken. Zoiets is nog nooit eerder gebeurd, zegt onze AI-expert Tom van de Wegen.
2: Exportcontroles op computerchips richting China, dat kennen we. Maar dat Washington nu ook dicteert wie Amerikaanse AI mag gebruiken, geen buitenlanders, ja, daar bestaat bij mijn weten geen precedent voor. Hè? En omdat je technisch niet real-time kan zien wie Amerikaan is en wie niet, heeft Anthropic Fable and Mythos 5 dan maar voor iedereen ontoegankelijk gemaakt. Het bedrijf zit er duidelijk verveeld mee. Naar eigen zeggen had het de modellen genoeg beveiligd, zodat cybercriminelen het niet kunnen misbruiken als een wapen, zoals gevreesd wordt. In elk geval, voor Europa is dit een wake-up call. Onze bedrijven, onze overheden bouwen hun AI grotendeels op Amerikaanse modellen. Eén bevel uit Washington kan de toegang tot de beste systemen van de ene op de andere dag afsnijden. Ja, en dat bedreigt onze concurrentiepositie en onze digitale autonomie uiteraard.
1: Het Israëlische leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Kort ervoor had het de evacuatie bevolen van 20 dorpen en steden in de regio. Israël reageert naar eigen zeggen op aanvallen van de Libanese pro-Iraanse militie Hezbollah. De aanvallen doorkruisen mogelijk de vredesgesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten, want Iran eist dat ook de aanvallen op Libanon stoppen. Maar de Israëlische premier Netanyahu daarvan overtuigen wordt moeilijk. Zegt correspondent Lennart Zwolfs in Israël.
3: Netanyahu staat hier in eigen land onder druk. Er komen verkiezingen aan. Oppositie zegt al dat Israël veel te afhankelijk wordt van Amerika. En vanuit zowel oppositie als coalitie hoor je eigenlijk dat ze moeten doorvechten in Libanon. Nou ja, ook de minister Katz van Defensie heeft gisteren nog gezegd dat ze niet zomaar zullen vertrekken uit Libanon. Dus ja, dat is heel erg de vraag nog. En in zo'n scenario denk ik dat het hoogst haalbare is dat Israël de aanvallen in Libanon misschien vermindert. Maar dan is het weer de vraag, gaat Iran daar genoegen mee nemen?
1: Opklaringen vanuit het westen bij temperaturen tot 21 graden. Morgen begint vrij zonnig, later meer wolken met in het noorden en oosten wat gedruppel. Maandag en dinsdag opklaringen en wolken en stilaan warmer. Vooraan de praktijktesten die uitgebreid worden naar alle sectoren. De reacties bij vakbonden en werkgevers zijn verdeeld. Meer op vrtnieuws.be.
4: Verwonderd. Clara serveert met Lenaert Jolijn.

In 1878 boterde het al niet goed meer tussen Mozart en zijn werkgever van toen, aartsbisschop Colloredo in Salzburg. Dus besloot Mozart om op reis te gaan, samen met zijn moeder, om elders werk te gaan vinden. Hij kwam dus toe in Parijs in 1778 en begon dan ook voor dat publiek te schrijven. Voor Parijzenaars, dat weten we, mag het al eens dat tikkeltje meer zijn. En dat had Mozart heel goed begrepen. Een symfonie kwam eruit die extra was aangedikt. De eerste keer ook dat Mozart klarinetten gebruikte in zijn symfonieën. En dat werd zijn 31ste ondertussen al, zijn Parijse symfonie. We hoorden er hier het derde deel uit door de Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. En ja, jammer, maar enkele weken na die première van Mozart's symfonie stierf zijn moeder. Mozart was nog maar 22 jaar oud, helemaal alleen in een grote onbekende stad. En ja, afscheid nemen zo abrupt van iemand zo close, het moet ongelooflijk zwaar geweest zijn.

An das Klavier uit die Sammlung von Oden und Liedern zum Singen van Christian Michael Wolff. Het is een hele bundel eenvoudige, elegante Duitse liederen van de tweede helft van de 18e eeuw. Hier sopraan Carolyn Sampson samen met Christian Bezuidenhout aan de piano. Het staat op hun album Trennung, Songs of Separation. Tijd nog eens om een van onze jonge opkomende talenten een plaatje te geven vandaag in Clara Serveert. Een van onze twintigers dit jaar, pianist Jeff Kolatsny.

De vierde Franse suite voor piano van Johann Sebastian Bach door Jeff Kolatsny hier, een van onze twintigers van dit jaar. Collega en muzieksamensteller Bart Thijskens is een grote fan van de muziek van Luigi Boccherini, zit bijna altijd standaard in Iedereen Klassiek of Maestro. Margreet, mijn tandemmaatje voor Clara Serveert, zij selecteert de muziek. Zij heeft er misschien ook wel een zwak voor, denk ik. Kan me vergissen, ze zal het me wel vertellen na de uitzending. En terecht, ja, dat je er fan van bent, hier een deel uit een strijkquintet van hem uit zijn late periode.

Luigi Boccherini schreef zo'n 125 strijkquintetten. Je moet het toch maar doen. Hier was het de eerste van een reeks van drie uit zijn opus 51. We hoorden er het eerste deel uit en staat samen met nog drie andere strijkquintetten op een nieuw album van cellist Raphael Fay en het Karski Quartet. En nu maken we het nog intiemer met drie. De stem van Rachele Andreoli, Rocco Nigro op accordeon en Redi Haza op cello in een traditioneel Zuid-Italiaans liefdeslied Bella ci dormi.

Gestold in de tijd. Gestold, het is ook de titel van deze hedendaagse muziek in de kleuren van de barok. En ook in Belgische kleuren, want componist Johan Merks schreef het voor een al even Belgisch ensemble, Zefiro Torna. Het staat op een album van 2022, Time Crawls. Deze muziek is ietsje ouder, maar blijft ook echt nog wel altijd even krachtig. John Rutter schreef deze Musica Dei Donum voor koor en fluit.

dwarsfluit die zich moeiteloos tussen die stemmen weeft. Mooi. John Rutter heeft toch ook echt wel fantastische muziek geschreven. Deze Musica Dei Donum hier, een lofzang op de kracht van muziek. Rutter schreef het in 1999 voor de tweede oudste universiteit van de hele koepel van de University of Cambridge, de Clare College. En dit jaar viert ze trouwens haar 700-jarig bestaan. We hoorden hier Karen Jones op fluit en natuurlijk de stemmen van de Choir of Clare College, Cambridge, onder leiding van Timothy Brown. En van muziek als godsgeschenk nu naar het paradijs van Ghislaine Rees-Trapp.

We associëren het orgel vaak met oude muziek, maar kijk, hoe mooi is dat niet, die moderne harmonie uit die massieve orgelpijpen. En dat is dankzij één vrouw, of nee, twee, Anna Lapwood aan het orgel in Paradisum van Ghislaine Rees-Trapp. Muziek van 2022. En het gaat over het moment wanneer de begrafeniskist met de overledene erin naar buiten wordt gedragen uit de kerk. En wij worden op onze beurt naar buiten gedragen door de tijd, want het is ondertussen al 2 uur. Na het nieuws komt Carlo met zijn goedgevulde playlist voor de keuze van Clara de komende 4 uurtjes. Geniet van de muziek en een heel mooie namiddag nog.

0: Het is 2:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koman. Volgens de Pakistanse premier Sharif zullen de VS en Iran wellicht binnen de 24 uur een vredesakkoord bereiken. Vanuit Iran en de VS zelf komen al wekenlang verwarrende berichten, maar bemiddelaar Pakistan is nu dus opvallend optimistisch. Volgens Sharif wordt op dit moment alles voorbereid om het akkoord digitaal te ondertekenen. In Israël is er bezorgdheid over de deal, want het is niet zeker of die positief zal zijn voor het land. Dat zegt correspondent Lennart Spolfs.
1: Er zijn een aantal eisen die Israël heel belangrijk vindt. Nou ja, dat is allereerst dat nucleaire programma van Iran dat moet volledig ontmanteld worden. Nou ja, het is de vraag wat daar nu over afgesproken gaat worden in dit mogelijke akkoord dat er gaat komen. Maar Israël wil bijvoorbeeld ook dat er een einde komt aan het ballistisch raketprogramma van Iran en dat de steun aan bondgenoten in de regio volledig stopt. Ja, gaat dat allemaal opgenomen worden in zo'n akkoord of komt er misschien eerst een soort van akkoord, een basisakkoord waarna de twee partijen weer verder gaan onderhandelen? Dus het is maar zeer de vraag of dit akkoord heel gunstig zal zijn voor Israël.
0: Werkgeversorganisatie VOCA is tegen de praktijktesten die de Vlaamse regering nu op de hele arbeidsmarkt invoert. Via testen met fictieve sollicitaties wordt dan nagegaan of en hoeveel mensen vanwege hun leeftijd of afkomst niet worden uitgenodigd voor een gesprek. VOCA vindt dat geen goed idee. Zeker nu veel bedrijven niet genoeg personeel vinden, hebben ze ook geen aanleiding om te discrimineren, zegt topman Frank Beks.
2: We zijn gekant tegen de brede uitrol van praktijktesten over de hele arbeidsmarkt. Voorbeelden trouwens in steden en gemeenten zoals Gent hebben aangetoond dat die praktijktesten al gauw uitmonden in een heksenjacht tegen werkgevers. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Wat wel kan werken is sensibilisering en ook zelfregulering.
0: De eerste 3 maanden van dit jaar zijn er 30% meer ongevallen met speedpedelecs gebeurd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat zegt Verkeersinstituut Vias. Dat komt omdat steeds meer mensen met speedpedelecs rijden, vooral voor woon-werkverkeer. Stef Willems van Vias.
3: Daarom is het belangrijk dat er ook voldoende opleidingen voorzien worden. Zeker als de werkgever dergelijke snelle fietsen in het kader van een mobiliteitsplan ter beschikking stelt van de werknemers. En daarnaast is het ook belangrijk dat alle andere weggebruikers duidelijk weten wat de regels zijn voor die speedpedelec-gebruikers, waar dat ze mogen rijden en waar dat ze niet mogen rijden. Want we zien in de praktijk dat dat ook wel regelmatig leidt tot verwarring en gevaarlijke situaties.
0: Bij een Oekraïense droneaanval op haveninstallaties in het zuiden van Rusland is 1 dode gevallen. Rusland zegt dat het 177 drones uit de lucht heeft geschoten, maar resten van de drones zijn op een haventerminal gevallen in de zee van Azov. Oekraïne voert sinds een paar weken heel veel droneaanvallen uit op de door Rusland bezette gebieden en ook op Rusland zelf. Opklaringen vanuit het westen bij maxima tot 21 graden vanmiddag. Morgen eerst vrij zonnig, later meer wolken met in het noorden en oosten wat gedruppel. Maandag en dinsdag opklaringen en wolken en stilaan warmer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. De keuze van Clara. Met Carlos Gio.
5: Goedemiddag, welkom. Ja, we zouden het bijna niet zeggen met dit weer, maar het is bijna zomer en dus de zomerfestivals komen ook wat dichterbij.

0: eindelijk even rust.
1: Bankafschriften.
0: Nee, hè?
1: Kredietkaartafschriften.
0: Niet nu.
1: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
3: Clara Live.

Ers extempore, dat zijn drie muzikanten die elkaar leerden kennen aan de Academie van Collegium Vocale Gent. Dat was in het jaar 2020. En nu komen ze met een debuutplaat, Erbarme dich. Daarop ook deze vioolsonate van Andreas Oswald.

Raffaele La Ragione met een serenade van Cécile Chaminade. Hij speelde dat op mandoline, een instrument dat we toch eerder zouden associëren met de 18e eeuw, met muziek van Vivaldi. Maar blijkbaar was er in Frankrijk vanaf het midden van de 19e eeuw ongeveer een opflakkering, een heropflakkering van dat instrument. De mandoline raakte weer wat populair in die romantische periode. Niet alleen componisten zoals Georges Bizet maakten gebruik van de mandoline in zijn composities, maar ook mandoline-virtuozen begonnen muziek uit die tijd te arrangeren voor dat wat oudere instrument, die mandoline. En dus ook die serenade van Cécile Chaminade, trouwens ook met François Dumont aan de pianoforte. Dan een albumreeks die we maar al te graag steunen, want jonge muzikanten krijgen de kans van Alpha Classics, het platenlabel, om alle concerto's van Mozart op te nemen. Van vioolconcerto's tot pianoconcerto's, klarinetconcerto enzovoort. Alim Bezimbaev won in 2021 de eerste prijs op de pianowedstrijd in Leeds. Hij kreeg die voor zijn uitvoering van de rapsodie op een thema van Paganini, muziek van Sergei Rachmaninov. Hij won toen trouwens ook nog de publieksprijs in Leeds. En ondertussen is hij zelfs ook pianodocent geworden aan de Royal College of Music in Londen. En dat allemaal nog voor zijn 30ste verjaardag. Alim Bezimbaev aan de piano nu in het openingsdeel uit het pianoconcerto nummer 26 van Mozart met het ORF Radio Symfonieorkest uit Wenen onder leiding van Howard Griffiths.

0: Alim Bazimbayev in dat openingsdeel uit het pianoconcerto nummer 26 van Mozart. Het ORF Radio Symfonieorkester Wien onder leiding van Howard Griffiths. Hij is de dirigent van die albumreeks Next Generation Mozart Soloists bij Alpha Classics. Mooie reeks waarin hij dus al die jonge solisten ondersteunt in die opnames van die concerto's van Mozart. En over jong muzikaal geweld gesproken...
1: De Twintigers.

Shark van 20er Moene Peters en zijn band Slagader. En straks komen we niet nog een haai tegen, maar vooral een schattige dolfijn in de playlist. Onlangs stond Jasmine Myra nog op Jazz Middelheim. Heeft u haar live gezien toen? Des te leuker. Heeft u haar gemist? Wel, dan zal het helaas toch nog even wachten zijn op die herkansing. Want de komende maanden treedt Jasmine Myra niet meteen terug op in België. Maar dat maken wij hier ruimschoots goed in de keuze van Clara met deze muziek uit haar derde album, Where Light Settles. Dit is Likeness and Shadow.

Solazzo Ensemble met muziek van Jean de Noyer. Het staat op Flamboyance en de albumhoes is ook wel best flamboyant. Het is straalblauw van kleur met op de voorgrond een foto van een rij roze flamingo's. Hier is een ander prachtig dier uit de natuur, een dolfijn, met muziek van Louis Essa, Grégoire Marais op mondharmonica, Kenny Werner aan de piano en Brussels Jazz Orchestra.

De Dolphin van Louis Essa, een jazzstandard uit eind jaren 60 en dus ook een deel van de setlist van dat tributeconcert ter ere van Toots Thielemans. Het was een idee van de Amerikaanse pianist Kenny Werner om zo'n concert te organiseren Between a Smile and a Tear. En dat was een samenwerking met Brussels Jazz Orchestra, muzikanten ook van Brussels Philharmonic. En op mondharmonica hoorden we Grégoire Marais. Dat concert is dus ondertussen ook een album geworden, Between a Smile and a Tear.

Het cabaret-achtige Je te veux van Erik Satie. Geweldige uitvoering van Clara McFadden en Claire Chevalier aan de piano op La Route Blanche. Zo klinkt een bandoneon, het neefje van de accordeon.

0: Net drie uur op deze zaterdagmiddag met Jean-Baptiste Henri op bandoneon en Quatuor Vautier.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Het Busch-trio duikt de komende jaren de opnamestudio in voor alle pianotrio's van Ludwig van Beethoven. Volume 2 is net uit en dit is het 10e pianotrio.

0: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
1: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
2: Ik ben blind.
3: Hij zit vast.
2: Ik ben blind.
3: Het licht is uitgevallen.
2: Oh. Ik dacht even...
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
0: Clara, live.

Bush Trio met het 10e pianotrio van Ludwig van Beethoven, volume 2 in hun komende integrale. En van de ene integrale gewoon naar de andere, alhoewel Giovanni Antonini is toch al iets langer bezig om zijn klus te klaren, alle symfonieën van Joseph Haydn op te nemen. Hij heeft nog een aantal jaar, want zijn deadline is 2032, maar toch, meer dan 100 symfonieën opnemen, dat doe je niet zomaar op één dag. Il Giardino Armonico met de symfonie nummer 52 van Joseph Haydn.

De symfonie nummer 52 van Joseph Haydn met Il Giardino Armonico, dirigent Giovanni Antonini. Onze lieve collega's van Musique 3 organiseren eind deze maand opnieuw hun festival, deze keer onder de noemer Horizons. Ze hebben weer voor een interessante line-up gezorgd met ensembles van bij ons bijvoorbeeld, Hathor Consort en Anocte Temporis, maar zeker ook jonge muzikanten, zoals onze twintigers van vorig seizoen, Alexander de Klerk en Veronique de Rademaker. Ook zij maken hun opwachting daar op het festival. En ja, dan heb je natuurlijk ook de internationale kleppers, zoals David Kadouch, Jean Rondeau en cellist Alvaro Lozano Cames, die we natuurlijk nog herinneren als de vierde prijswinnaar van de cello-editie van de Koningin Elisabeth-wedstrijd dit jaar. Ook hij belandt op de affiche omdat hij de publieksprijs won van de luisteraars van Musique 3 op de wedstrijd. Dus dat ticket heeft hij ook kunnen verzilveren, die jonge Spanjaard. Ook deze contratenor komt langs. Op 28 juni treedt hij op in Flaget op het festival. Reginald Mobley.

Morgen rollen ze in Gent weer hun picknickdeken uit voor Côté Jardin, het dagfestival op de Bijlokensite, dat trouwens volledig gratis is. De concerten zijn gratis en er zijn ook een aantal voorstellingen voor kinderen. Dus het hele gezin kan daar naartoe. U kan in het gras gaan liggen vanaf 10:30 in de voormiddag. En om 12:30 spelen twee muzikanten die we net hoorden hun concert. En dat zijn Myrdin de Kouter, gitarist en zangeres Helena Casella. En hopelijk wordt het gewoon wat mooi weer morgen. Het ziet er best droog uit, wel wat bewolkt. Maar laten we ervan uitgaan dat het lekker droog blijft daar in Gent. Alessandro Marangoni speelt nog het tweede pianoquintet van Mario Castelnuovo Tedesco. En daarvoor krijgt hij nog het gezelschap van een strijkkwartet, Quartetto Adorno.

0: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koeman. Een piloot is in levensgevaar nadat hij met een sportvliegtuigje is neergestort in de buurt van het vliegveld van Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen. Het vliegtuigje crashte in een bos vlakbij het vliegveld en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een boom. De hulpdiensten hebben de piloot ter plaatse gereanimeerd. Hij is in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De piloot zat alleen in het vliegtuig. Het parket stelt een deskundige aan om de oorzaak van de crash te onderzoeken. De vakbonden bij de brandweer dreigen met acties tegen geplande hervormingen van het brandweerstatuut. Dat schrijft het Nieuwsblad. De bonden verzetten zich onder meer tegen een flexibilisering van de opleiding, omdat de veiligheid daardoor in het gedrang zou komen. Maar de vrijwillige brandweermensen zeggen dat die hervorming nodig is. Geert Ollevier, de voorzitter van de Vereniging voor Vlaamse Brandweervrijwilligers.
1: Momenteel moet men volledig de brandweeropleiding volgen. Er ligt daar een grote druk op bij de vrijwilligers om de combinatie te doen met hun privéleven en werk. We zien steeds minder mensen binnenkomen in de brandweer en ook voor een kortere periode. Maar als we kunnen terugstalen naar beperktere opdrachten, dan gaat ook de druk minder zijn bij die personen.
0: Minister van Binnenlandse Zaken Quentin laat weten dat het gaat om hervormingen in een conceptnota die is opgesteld door de brandweerkorpsen zelf en dat het overleg erover nog volop aan de gang is. Nu het WK voetbal begonnen is, beginnen veel mensen met gokken. Tijdens grote voetbaltoernooien merkt de kansspelcommissie dat er altijd veel nieuwe gokaccounts aangemaakt worden. Arne Nillis begon zelf ooit met een kleine sportweddenschap en raakte gokverslaafd. Hij waarschuwt voor het effect van weddenschappen en pronostieken op de lange termijn.
2: Mijn grootste bezorgdheid is niet zozeer dat jongeren tijdens het WK één weddenschap plaatsen, maar eerder, ja, het is wel een hele generatie die aan het opgroeien is met het idee dat je eigenlijk pas supporter bent wanneer je ook geld gaat inzetten op een voetbalwedstrijd. En op dat moment wordt het gokken geen uitzondering meer, hè, maar dan gaat het een normaal onderdeel worden van die sportbeleving. En daar zie ik toch een groot risico op langere termijn.
0: In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen betoogd tegen racisme en haat. In Belfast waren er de voorbije dagen hevige rellen nadat een Soedanese vluchteling iemand met een mes zwaar had toegetakeld. De rellen waren gericht tegen migranten. Extreemrechtse figuren zoals Tommy Robinson en ook miljardair Elon Musk steunden het protest. Maar de familie van het slachtoffer noemde de rellen afschuwelijk. Meer en meer opklaringen bij maxima tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken met vooral in het noorden en het oosten de kans op regen. Maandag en dinsdag zon en wolken en stilaan warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Kai Theater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara. Symfonisch vuurwerk. Operaklassiekers. En een stem van wereldfaam. Het Antwerp Symphony Orchestra en stersopraan Fatma Said openen het nieuwe concertseizoen in stijl. Op het glamoureuze gala in de Gouden Koningin Elisabethzaal. Laat u meevoeren door de adembenemende aria's. Op zaterdag 26 september in Antwerpen. Samen met Clara. De keuze van Clara. Met Carlos Gio.
4: Goedemiddag, welkom. Heel fijn dat u voor Clara kiest op deze zaterdag. Onze nieuwe keuze van Clara zal uw weekend ongetwijfeld wat opvrolijken. Let u maar even op zometeen. En straks geef ik ook cd's weg van dat nieuwe album van de week. Met andere woorden, loop niet te ver weg van die Clara-app, op welk apparaat die ook staat bij u. Eerst nog even twintiger Nele Vernaaien van dit seizoen. Zij speelt fluit en nam haar band Alver mee naar Studio Toets. Ook voor dit Struikelaar.

0: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Clara Live.

0: Alver, de band van twintiger Nele Vernaghem met Struikelaar. Na de zomervakantie organiseert ze voor de derde keer haar vlokfestival in Brakel op de schapenmelkerij van haar ouders. Dat festival zal plaatsvinden op 12 september op een zaterdag. De line-up is ook al bekend. En tickets en info voor en over dat vlokfestival vindt u op vlokvz2.be.
1: De keuze van Clara.
0: Gisteren had Olaf Grondelaars nog sympathiek bezoek hier in de Clara-studio. Nana Ossei kwam langs. Hij kwam zijn nieuwe album voorstellen. Meteen ook zijn debuutplaat, Journey to the Unknown. Hij speelde na het gesprek ook nog eens een track uit dat album live in de Clara-studio. Dus als u die minisessie wil zien, dan moet u even een kijkje nemen op de Instagram-pagina van Clara. Nana Ossei zingt niet alleen, hij speelt ook Siperewa. Dat is een traditioneel instrument uit Ghana. Christopher Biest weet meer over dat instrument. Hij komt zo meteen langs om die nieuwe keuze van Clara en ook dat instrument een beetje aan ons voor te stellen.

0: Nana Ose Twumbarima met Owea. Terug te vinden op Journey to the Unknown, zijn nieuwe album. En meteen ook de keuze van Clara. Ja, Christopher Biest, je doet me wat aan. Nana Ose Twumbarima, dat is wel een hele mond vol voor een presentator.
1: Ja, dat klopt. Maar meestal wordt hij gewoon Nana Ose genoemd.
0: Hier is hij dan met Journey to the Unknown. Prachtig album, denk ik.
1: Ja, klopt. Het is zijn eerste plaat. Maar hij is alles behalve een beginneling. Nana Ose is een Ghanees die een jaar of vier geleden in België terecht is gekomen. Woont al enkele jaren in Gent. En zeker in Gent is hij geen onbekende. Hij heeft daar gespeeld op Odegaan, op de Gentse feesten, in de Centrale, noem maar op. Dus het is niet dat hij plots helemaal uit de lucht komt vallen.
0: Hij is relatief recent naar België gekomen, want je zei 4 jaar geleden is hij van Ghana naar Gent verhuisd.
1: Dat klopt, ja. Hij was toen, 23. Heeft ook in Ghana gestudeerd, met name aan de muziekafdeling van de Universiteit van Winneba. Maar hij was sowieso al op heel jonge leeftijd tot de muziek aangetrokken. Komt uit een heel muzikale familie. Het nummer dat we daarnet hebben gehoord, de Owea, is trouwens een van de eerste liedjes die zijn grootmoeder hem heeft aangeleerd.
0: Ja, en zij gaf ook die traditionele nummers aan hem door.
1: Klopt.
0: We hoorden hem natuurlijk ook zingen, Nana Ose. Welke instrumenten speelt hij daarnaast?
1: Hij bespeelt verschillende instrumenten, een reeks Ghanese percussie-instrumenten. Hij speelt ook een dembira, een bira is een duimpiano. Maar zijn sleutelinstrument is de seperewa.
0: Nog zo'n heerlijk woord, waarschijnlijk een traditioneel instrument. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Het is een harpluit, het komt uit de familie van de harpluiten. De meest bekende harpluit uit Afrika is denk ik de kora. Een sleutelinstrument in bijvoorbeeld de Malinese muziek. Groot verschil tussen de kora en de seperewa is dat de kora is een uitgeholde kale bas waarop dan een vel is gespannen van een antiloop of een koehuid, terwijl de seperewa een rechthoekige klankkast heeft die uit hout is gemaakt. Aantal snaren is in de loop der jaren wat gevarieerd, maar tegenwoordig gaat het meestal om 10 tot 14 snaren. En het instrument wordt bespeeld voornamelijk met duim en wijsvinger, af en toe ook wel eens met de middelvinger. Nu, het is een instrument met een hele interessante geschiedenis. Zoals ik zeg, het bestaat al van minstens in de 15e eeuw. Dat zijn de oudste bronnen die teruggevonden zijn. Maar in de 19e eeuw, zeker tegen het einde van de 19e eeuw, is het, ik ga niet zeggen compleet verdwenen, maar is de rol in de Ghanese samenleving kleiner geworden onder invloed van de kolonisatie door de Britten. Maar begin 20e eeuw is daar verandering in gekomen. En wie, oh wie, is een van de sleutelfiguren in die verandering? Dat was Kwabena Agiarko. En dat is de overgrootvader van Nana Ose. Dus er loopt een rechte lijn eigenlijk.
0: Ja, ongelooflijk. Ja, ja. Want je merkt dat ook wel vaak bij Kora-spelers, dat instrument van de vader op zoon wordt doorgegeven. Dus dat is ook het geval hier ongeveer, in zekere zin.
1: Ja, dat klopt.
0: En familielijn.
1: Ja. Bij Nana Ose is het minder de vader, maar meer de oom. Oom die ook lesgeeft aan die universiteit waar Nana Ose heeft gestudeerd. Onder meer het bespelen van de seperewa. En Nana Ose, ik denk dat als je de plaat beluistert, houdt eigenlijk die traditie levend. Enerzijds is het duidelijk dat hij respect heeft voor het verleden. Maar hij probeert dat verleden niet alleen te kopiëren. Hij probeert er ook een moderne, hedendaagse draai aan te geven. En dat doet hij onder meer op de nieuwe plaat door heel uiteenlopende gasten uit te nodigen. Je hebt misschien ook de gastlijst ook al gezien. Er is Nicolas Mortelmans, een sitarspeler. Er is Roland van Kampenhout, de bluesman uit Boom. Er is de contrabassiste Lara Roseel. En ik sla er nog een paar over, want ik kan moeilijk iedereen opnoemen. En dan krijg je een plaat die, wat mij betreft, een van de mooiste is die ik dit jaar al gehoord heb. Niet alleen qua global muziek, maar over alle genres heen. Heeft te maken met de stem van Nana Ose. Hij zingt op een hele zachte, maar toch heel bezwerende en in zekere zin ook dwingende manier. En het heeft te maken met de arrangementen die heel subtiel zijn, heel rijk zijn, nooit heel opzichtig zijn. Maar als je echt luistert met koptelefoon, en ik luister heel graag met koptelefoon naar deze plaat, dan merk je al die kleine details die ervoor zorgen dat het gewoon een fantastische plaat is.
0: Ja, Christophe, als ik je woorden zo hoor, dan belooft dat wel wat voor die jonge muzikant zijn toekomst. We gaan genieten nog van een track op Journey to the Unknown, Odo. Waarom koos je dat nummer?
1: Wel, het is op de eerste plaats een van de mooiste nummers op Journey to the Unknown. Maar het is ook een nummer waarop zijn oom Corankie Ossé meespeelt. Door naar België te verhuizen is Nana Ossé afgesneden geweest van zijn familie. Zijn oom is altijd belangrijk geweest voor hem, ook omdat de vader van Nana gestorven is toen Nana nog op de middelbare school zat. En zijn oom heeft hem onder zijn vleugels genomen. En toen hij voor het eerst zijn oom weer ontmoette, hebben ze samen een nummer opgenomen en dat is Odo. Dus Odo betekent liefde, want op de dag van die hereniging sprak de oom altijd over liefde.
0: Liefde overwint ook alles, natuurlijk.
1: Liefde overwint alles.
0: Wel, laten we de liefde zegen vieren, ook met dat prachtige album Journey to the Unknown. Christophe, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Bando.
1: Een grote muzikale knuffel met Nana Osei en zijn oom. Zij speelden Odo, wat liefde betekent. En voelt u ook de liefde opborrelen voor de muziek van Nana Osei en de keuze van Clara van deze week? Dan moet u gewoon twee dingen doen. Eerst en vooral de concertkalender van deze jonge muzikant beginnen te volgen. Want dat is natuurlijk fijn als er publiek is op zijn liveconcerten. En vooral nu die Clara-app erbij nemen. Want ik mag een aantal cd-exemplaren weggeven van Journey to the Unknown. De nieuwe keuze van Clara, met de groeten trouwens ook van Nana Osei, die gisteren nog in de studio was bij Olaf Grondelaars. Onze keuze van Clara, het kan van u zijn. Stuur daarom een berichtje in de Clara-app. Dat postadres van u moet er absoluut bij. Dat is wel een belangrijke voorwaarde. Dan weten we waar die cd's naartoe opgestuurd mogen worden. Hetzelfde verhaal als u een mailtje stuurt naar keuze@clara.be. Vergeet dat postadres niet. Veel succes!

Jean-Baptiste Henry op accordeon met L'Aquéron, het ensemble van François Joubert-Cayet met muziek van Lili Boulanger, Soleil de septembre. En dat is een beetje hoe de zon zich vandaag gedraagt.

0: Twee keer een lied van Franz Schubert. Eerst met het trio Moreau, de Parijzenaar, speelde Auf dem Wasser zu singen. En daarnet nog die jonge nonnen met de mezzosopraan Colline Dutilleul en Aurelia Vissovan aan de piano.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: De laatste jaren kunnen we echt niet meer om de muziek van Florence Price heen en hoe. Van symfonische orkesten tot zangers en zelfs ook kleine ensembles. Iedereen voert haar muziek op, of toch heel wat muzikanten voeren haar muziek op, overal ter wereld. Terwijl dat in haar tijd helemaal niet het geval was. Het is natuurlijk een combinatie van factoren waarom die muziek van Price vandaag de dag meer en meer aandacht krijgt. In 2009 vond men toch wel een belangrijk pak partituren terug in haar vervallen zomerhuisje in Illinois, waar in al die tijd geen kat meer was gepasseerd. In 2020 bracht een belangrijke academicus een biografie van haar uit, The Heart of a Woman, Life and Music of Florence Price. Een heel interessant boek trouwens ook, met een paar analyses van een aantal stukken van haar. En verder ook natuurlijk die Grammy-nominaties voor toch wel een paar belangrijke opnames bij Deutsche Grammophon bijvoorbeeld ook, met Yannick Nézet-Séguin als dirigent. En ja, als je merkt dat topmuzikanten die muziek beginnen uit te voeren, dat geeft toch wel een beetje allure ook aan die muziek. En toch waren er al academici in de jaren 80 bezig om die muziek van Florence Price te onderzoeken, haar leven ook, om toch maar een idee te geven wat voor een traject die muziek en dat leven de afgelopen decennia hebben afgelegd. Dit is het tweede strijkkwartet van Florence Price in een nieuwe opname met Quatuor Avril.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com.
2: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
4: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
4: Ja, geel!
2: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
5: Clara Live.

0: tien over vijf met Quatuor Avril en het tweede strijkkwartet van Florence Price. Ze schreef het enkele jaren na haar grote doorbraak in Amerika. Ze won een compositiewedstrijd met wat later haar eerste symfonie zou zijn. En die symfonie kreeg het jaar nadien, na de overwinning op die compositiewedstrijd, ook zijn wereldpremière met toch wel een fantastisch orkest, het Chicago Symphony Orchestra. De partituur, of ja, wat de manuscripten werden pas gepubliceerd in 2019 van dat tweede strijkkwartet. Dus het is eigenlijk vrij normaal dat we pas sinds een aantal jaar een aantal opnames hebben van dat tweede strijkkwartet van Florence Price. Wat zit er in de geheime kluis van jazzzangeres Vanessa Matthijs? Dat zijn geen kasbons, dure juwelen of een schilderij van David Hockney, vermoed ik. Nee, het is een muzikale kluis. The Secret Vault, met nummers die een speciaal plekje in haar hart hebben. Het zijn allemaal nummers die ze nog niet had opgenomen, omdat ze, naar eigen zeggen, zichzelf enorm perfectionistisch vindt. Dus het werk was nooit klaar of klaar genoeg om de opnamestudio in te duiken. Ja, wat was dan de doorslaggevende factor voor Vanessa Matthijs om zich kwetsbaar op te stellen en die muzikale kluis open te maken? Dat vertelde ze onlangs nog aan Olaf Grondelaars in Music Matters. En de reden is wel best schattig.
1: The Secret Vault staat eigenlijk voor deeltjes van mezelf die ik al lang bij mij draag, maar die eigenlijk nooit het daglicht hebben gezien of maar in zeer beperkte mate. En dan word je opeens ouder, zomaar poef, van een dochter. Oh. En dan zie je dat wezentje opgeruimd.

0: groeien. En die doen vooral ook wat mama en papa doen, maar niet per se wat ze zeggen. Mm-hmm. En dus vond ik het heel belangrijk om de dingen die in mij verborgen zitten, maar waar ik eigenlijk al langer over droom om die te verwezenlijken, om die effectief ook in de wereld te zetten, om te tonen naar haar. Het is niet wat dat je zegt, maar vooral ook wat dat je doet. En het is oké om gewoon een keer een sprong in het diepe te nemen.
1: Okay.
0: Want ik heb dat lang uitgesteld voor allerlei redenen. Ik ben enorm perfectionistisch en ook maar steeds denken, oh, ik wil nog dat verbeteren, of ik wil nog daar, of weet ik wel genoeg wat ik wil. En ja, je wordt ouder, je beseft, natuurlijk weet je dat nooit. Hè? Dat mm-hmm. moment komt nooit. Dus het was gewoon die kleine oogjes van mijn dochter, Zoe, die mij deden beseffen van, het is gewoon nu de moment.

Vanessa Matthijs en Dodge the Dodo. Ook de muzikanten gaan mee op tour met dat nieuwe album, The Secret Vault. Vanavond staan ze in Honky Tonk Jazz Club in Dendermonde. Morgen in L'Archiduc in Brussel. En voor meer data en info moet u op haar website zijn. VanessaMatthijs.com.

Jean-Baptiste Doulcet noemt zich op Instagram een echte cinema-freak. En dat is er ook aan te zien op zijn nieuwe album A Film By. Een album met alleen maar soundtracks en arrangementen. Wij kozen voor de film Blue Steel van Catherine Bigelow. Volgende week zaterdag cureert violist en oud-twintiger Elisabeth Klink de kortste nacht van haar concert. Ze nodigt een aantal muzikanten uit om samen of afwisselend muziek te spelen vanaf zonsondergang tot en met zonsopgang. Dat is goed voor iets meer dan 7 uur aan live muziek. En nadien is er ook nog een ontbijt in de vroege uurtjes op zondagochtend. Altijd mooi meegenomen. De kortste nacht van haar concerts volgende week zaterdag in Gent. En dit is Elisabeth Klink met haar trio. Little Song heet dit nummer.

Klinktrio en hun Little Song, terug te vinden op de debuutplaat My Hair Is Everywhere. Dit is voor mij toch wel de muzikale ontdekking van de week. Trois Femmes de Légende van Mel Bonis. En dat is een symfonische suite voor orkest waarin ze drie legendarische vrouwen uit de cultuurgeschiedenis weer tot leven wekt. Het gaat om Ophelia, Salome en Cleopatra. Ze komen ook alle drie aan bod. We laten ze alle drie horen hier met BBC Scottish Symphony Orchestra en dirigent Roman Gamba.

Trois femmes de légende van Mel Bonis. Nieuwe opname met BBC Scottish Symphony Orchestra. Dirigent Roman Gamba. Vanavond krijgt u nog zo'n legendarische vrouw te zien en te horen. Sylvia Broekaert neemt u mee naar De Munt voor Medusa. Een nieuwe opera die recent in wereldpremière ging in Brussel. U kan die voorstelling volgen met beeld via VRT Max en ook in de Clara-app.

Charlie Woad en You Send Me. Ik stuur u vooral de zaterdagavond in met Karamba en Nicky Aerts. Maak er nog een mooi weekend van.

0: Het is 6:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Lien de Koman. Volgens bemiddelaar Pakistan staan de VS en Iran op het punt een vredesakkoord te sluiten. Vlaams Belang wil een terugkeercentrum voor mensen zonder papieren op de luchthaven van Oostende. En Oekraïne valt opnieuw bruggen naar de Krim aan. Mogelijk kan er al over 24 uur een akkoord ondertekend worden tussen Iran en de Verenigde Staten, dat zegt bemiddelaar Pakistan. Veel punten van het akkoord zijn wel nog niet duidelijk. Vooral Libanon blijft een groot vraagteken. Israël blijft daar ook vandaag nog bombarderen. Maar toch is de Pakistanse premier dus heel optimistisch, zegt correspondente Wilma van der Maten.
1: Op sociale media heeft premier Sharif geschreven dat nog nooit eerder een vredesovereenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran zo dichtbij was. Hij spreekt zelfs al over het einde van de oorlog en hij verwacht dat zelfs binnen 24 uur het akkoord, maar dan elektronisch, zal worden ondertekend. Op het moment dat beide landen hun handtekeningen hebben gezet, dan worden er 60 dagen voor uitgetrokken om dat echt in punten uit te werken, zodat er ook een definitief akkoord op tafel komt te liggen.
0: Ook vanuit de VS komen er positieve berichten. Iran zegt dan weer dat de ondertekening er mogelijk in de komende dagen komt, maar niet morgen. Morgen is de Amerikaanse president Trump jarig. Hij wordt 80. In de buurt van het vliegveld in Overboelare bij Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen is vanmiddag een zweefvliegtuigje neergestort. De piloot, een man van 70, is in levensgevaar. Het vliegtuigje crashte in een bos. De piloot zat alleen in het toestel. Het parket stelt een deskundige aan om de oorzaak van de crash te onderzoeken. De eerste 3 maanden van dit jaar zijn er 30% meer ongevallen met speedpedelecs gebeurd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat komt omdat steeds meer mensen met speedpedelecs rijden, vooral voor woon-werkverkeer. Dat zegt Stef Willems van Vias.
2: Daarom is het belangrijk dat er ook voldoende opleidingen voorzien worden. Zeker als de werkgever dergelijke snelle fietsen in het kader van een mobiliteitsplan ter beschikking stelt van de werknemers. En daarnaast is het ook belangrijk dat alle andere weggebruikers duidelijk weten wat de regels zijn voor die speedpedelec-gebruikers, waar dat ze mogen rijden en waar dat ze niet mogen rijden. Want we zien in de praktijk dat dat ook wel regelmatig leidt tot verwarring en gevaarlijke situaties.
0: Oppositiepartij Vlaams Belang wil de luchthaven van Oostende inzetten als terugkeerhub voor mensen zonder papieren die het bevel gekregen hebben om ons land te verlaten. België telt op dit moment 6 gesloten terugkeercentra, maar volgens Vlaams Belang is er 1 extra nodig in Oostende. Dat zei voorzitter Tom van Grieken op een partijmeeting over migratie.
3: Wel, we willen dat centraliseren aan de kust, omdat we weten dat de problematiek van illegalen, zeker in de kustregio, zeer hoog is. We zien dat aan de Franse grens, we zien dat aan onze kust. En we denken dat dit een goede locatie is om een extra terugkeerhub te maken. Ons terugkeerbeleid, het werkt gewoon niet. En we denken dat dit een zeer goede toevoeging zou zijn.
0: Uitbaters van kritieke infrastructuur in ons land, zoals nucleaire installaties, gevangenissen of chemische bedrijven, zullen voortaan jammers mogen gebruiken om zich te beschermen tegen vijandige drones. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Met jammers kan het signaal van een drone verstoord worden, waardoor die stuurloos wordt. Nu kunnen alleen politie en defensie ze gebruiken. Jammers gebruiken is wel onderworpen aan strikte regels en zal alleen kunnen in noodsituaties. Het Oekraïense leger heeft opnieuw verschillende bruggen naar de Krim aangevallen. Dat schiereiland in het zuiden van Oekraïne is door Rusland geannexeerd en is een belangrijk militair knooppunt voor het Russische leger. Ja, maar in trio, Oekraïne voert nu wel heel vaak dit soort aanvallen uit, hè?
4: Ja, het Oekraïense leger heeft de laatste weken duidelijk zijn pijlen gericht op de Krim en probeert het schiereiland te isoleren. Afgelopen nacht dus met aanvallen op een spoorwegbrug en een tijdelijke pontonbrug die een andere eerder beschadigde brug moest vervangen. En het zijn dus allemaal verbindingen tussen de bezette gebieden in het zuiden van Oekraïne en de Krim. Oekraïne heeft al in verschillende fases van de oorlog geprobeerd om de Krim te isoleren, maar tegenwoordig hebben ze zelf de wapens om dat mee te doen. Ze bouwen massaal drones waarmee ze wegeninfrastructuur en militaire voertuigen en konvooien kunnen raken op meer dan 100 kilometer afstand van de frontlijn. Die aanvallen veroorzaken grote brandstoftekorten op de Krim en het toerisme leidt er ook onder. Op grote militaire gevolgen voor Rusland is het nog wachten, maar voorlopig heeft Rusland in elk geval geen echt antwoord op die Oekraïnse drone-aanvallen.
0: Dankjewel, Marijn. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen betoogd tegen racisme en haat. In Belfast waren er de voorbije dagen hevige rellen nadat een Soedanese vluchteling iemand met een mes zwaar had toegetakeld. De rellen waren gericht tegen migranten. De Brit George Russell heeft de polepositie veroverd voor de grote prijs Formule 1 van Barcelona-Catalunya. Hij was tijdens de kwalificaties nipt sneller dan zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. WK-leider Kimi Antonelli start morgen van op de derde plaats. En het weer deze namiddag en avond afwisselend opklaringen en wolken. Morgen begint zonnig, daarna komen er meer wolken en we halen zo'n 20 graden. Volgende week stijgen de temperaturen stilaan tot 25 graden op woensdag. Donderdag en vrijdag zou het nog wat warmer worden. En dit was onze opener. Volgens bemiddelaar Pakistan kan er binnen 24 uur een akkoord zijn tussen Iran en de Verenigde Staten. Ook de VS is optimistisch. Volgens Iran zou het akkoord niet voor morgen zijn, maar wel een van de komende dagen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Verwonderd. Caramba met Nicky Aarts.
6: Goedenavond. We beginnen er zacht wiegend aan vandaag. Kwestie van langzaam in de sfeer te komen. Welkom bij Caramba.

Antonio Carlos Jobim met Vivo Soñando, een eigen compositie met aan zijn zijde onder andere Stan Getz en João Gilberto. Stan Getz is ook van de partij op dit Sodanso Samba.

Zo dan zo samba van Antonio Carlos Jobim en Vinicius J. Moraes. Ik dans alleen maar samba, of ik dans alleen samba, hoe het ook zij. Voor een wedding samba ben je toch best met z'n tweeën.

Les Violons de Bruxelles met het recept van de samba. Nu hebt u dat dus ook. De Franse zangeres Léo Marjan was vooral populair in de jaren 30-40 van de vorige eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog raakte haar carrière in het slop, omdat ze ervan beschuldigd werd vaak opgetreden te hebben voor de vijand tijdens de oorlog. Ze gaf toe, maar noemde zichzelf naïef. Maar dat veranderde niks aan de zaak natuurlijk. Ondanks dat alles werd ze 104 jaar oud. Léo Marjan met La Chapelle au clair de lune.

Uit een album met de titel Les Grandes Chansons Françaises was dat La Chapelle au Clair de Lune, hier gezongen door Léon Marjan. We gaan van het ene kapelletje naar het andere, van de chapelle naar het café met Wazo.

Yves Montand met La Biciclette. We blijven op de fiets zitten, maar verplaatsen ons naar een idyllisch Italiaans eiland voor muziek uit de soundtrack van de film Il Postino in Bicicletta. Op de fiets dus.

Muziek uit de film Il Postino uit 1994. De postbode in kwestie heette Mario. Hij reed elke dag met de fiets, in bicicletta dus, naar de Chileense dichter Pablo Neruda, die daar in ballingschap leefde, om hem zijn briefwisseling te bezorgen. Milva nu, samen met Gidon Kremer op viool, Vadim Sakharov aan de piano, Alois Posch op contrabas en Che Tango Che van Astor Piazzolla.

Silva met Che Tango Che van Astor Piazzolla. Als u van plan bent om vanavond wat langer dan 10 minuten op de dansvloer te staan, dan trekt u misschien toch best een paar goede schoenen aan.

0: parece que se acabó.
1: In these shoes, ja. Claudia Acuña en Pedrito Martinez. Natalia Auli speelt hobo en vormt met het instrument een brug tussen traditionele en hedendaagse Venezolaanse muziek. Er

Duke Ellington and his orchestra met In a Sentimental Mood. Heel mooi allemaal, maar we gaan daar niet te lang in blijven hangen. We houden het een beetje laid back wel met Rex Stewart en zijn band and Tell Me More.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Clara Live.

Na ons afspraakje met Rex Stewart is het tijd voor Frank DeVol en zijn orkest. Met Peggy Lee aan de microfoon en The Best Man. Een nogal ingewikkeld verhaal eigenlijk.

De Mississippi River Blues van Jimmy Rogers door Leon Redbone. Een hedendaagse meester op de mondharmonica is Rutger Matthijs. Een Clara Twintiger dan nog wel. Hier met Waltz voor hemzelf. Zelfzorg heet zoiets dan.

Novelty Fox met Slalom à la Croix Frie. Een populaire skipiste, blijkbaar. Dan laten we u nu nog eens de Brazilian Bombshell horen. Carmen Miranda.

Okay, Joe Calypso met Georgia Duval en Perez Prado, our man in Havana and his orchestra. Van Havana, Cuba naar Cameroen voor Manu Dibango.

Ja, we gingen van Cameroen naar Mali met L.A. voor Angelesi van Habib Koité. We reizen nog even verder door Afrika, door West-Afrika en komen in Ivoorkust terecht voor Dobet Nawore.

Dobet Naori uit Ivoorkust met haar band Na Afriki, die hoofdzakelijk uit Franse en Tunesische muzikanten bestaat. Zelf woont ze ook al bijna 30 jaar in Frankrijk, overigens. We gaan terug dansen met Aloune Wade uit Senegal. Oh.

Phil Collins, maar dan helemaal anders met Pierre van Dormaal op gitaar, Soriba Coyote op cora en Otti van der Werf op basgitaar. Paradise. Maar wij moeten dat paradijs alweer verlaten wegens bijna 8 uur en het einde van Caramba. Maak er nog een fijne avond van met Clara en met elkaar. Bye.

0: 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De vader en het kind die afgelopen nacht zwaar gewond zijn geraakt bij een verkeersongeval op de E403 zijn niet meer in levensgevaar, dat zegt het parket vanavond. In totaal waren er 4 voertuigen betrokken ter hoogte van de afrit Kachten bij Isegem in West-Vlaanderen. Die afrit is gesloten voor werken en de eerste auto stond daar vrijwel stil. Een bestuurder van een andere auto kon niet op tijd remmen en is erop ingereden. Beide voertuigen kwamen dan tegen een botsabsorbeerder terecht. Een derde auto, een taxi, is gestopt om hulp te bieden en een vierde auto is daarop ingereden. En de bestuurder van die laatste auto had te veel gedronken. In totaal zijn er 6 gewonden gevallen. In Nederland zijn de politieke partijen GroenLinks en Partij van de Arbeid nu officieel gefuseerd tot Progressief Nederland. De partijen trokken al meermaals samen naar de kiezer, toen nog onder de naam GroenLinks PVDA. In maart werd de nieuwe naam onthuld en tijdens een partijcongres in 's-Hertogenbosch vandaag heeft een ruime meerderheid van de leden officieel voor de fusie gestemd. De partijnaam wordt afgekort tot PRO. Partijleider Jesse Klaver is blij dat alles rond is.
1: Dank u wel. PRO is het resultaat van de moed die velen van jullie hebben getoond. En uit de grond van mijn hart zeg ik tegen jullie allemaal, dank jullie wel.
0: De nieuwe partij is de grootste oppositiefractie in de Nederlandse Tweede Kamer. Nog in Nederland, in Amsterdam, kunnen 400 bewoners terug naar huis na de zware explosie in de nacht van donderdag op vrijdag bij een flatgebouw in de wijk Osdorp. 7 mensen zijn gewond geraakt en de schade is groot, vooral aan ramen en deuren. Volgens de politie zijn 3 mensen opgepakt, waarvan zij verdacht worden is nog niet duidelijk. Er is sprake van criminele activiteiten met explosieven. Sport in de Hockey Pro League hebben de Red Lions met 7-1 gewonnen van Pakistan. De nationale hockeymannen blijven zo aan de leiding. Na 9 wedstrijden hebben zij nog geen enkele keer verloren. Het weer vanavond, zon en wolken en meestal droog. In het noordoosten kans op wat gedruppel bij temperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken met mogelijk wat lichte regen in het noorden en het noordoosten. Temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Sylvia Broekaert.
3: Goedenavond. In de maand mei sierde een wereldcreatie de affiche van de Brusselse Muntschouwburg. Medusa van de Britse componist Ian Bell gooide hoge ogen. De muziekpers was unaniem lovend over deze productie, waarin alles klopte en samenviel op een perfect symbiotische manier. En dan heb ik het over het tekstboek, de muziek, de ensenering en de prestaties van solisten, koor en orkest. Alles vormde een zeer geslaagd geheel. Wij zenden deze wereldcreatie integraal uit en u kan de streaming van De Munt ook volgen op VRT Max of in de Clara-app. De titel van de opera, Medusa, roept wellicht bij u beelden op van bijvoorbeeld een schilderij van Caravaggio, waarop het hoofd van de Medusa, getooid met slangen, u vol verachting aankijkt. Of misschien denkt u aan het bronzen beeld van Benvenuto Cellini, dat in Firenze te zien is, met de afbeelding van Perseus, die het afgehakte hoofd van de Medusa in de hand houdt. En de modeliefhebbers onder u denken allicht aan het logo van Versace. De mythe van Medusa spreekt al eeuwen tot de verbeelding van tal van kunstenaars. Maar een opera was nog niet echt aan haar gewijd. Dat werd hoge tijd, vond componist Ian Bell, die dit onderwerp uitkoos voor een wereldcreatie in de munt. Wij kennen het verhaal van de Medusa uit de antieke geschriften van onder meer Homeros of Ovidius. Vandaag is haar verhaal helaas nog altijd relevant. Medusa was het slachtoffer van een verkrachting en betaalde daar ook nog eens onterecht een zware tol voor. Als mooie jonge vrouw werd ze belaagd door de god Poseidon. Ondanks de beschermende kracht van haar twee zussen, Steno en Uriale, die haar onderbrachten in de veilige omgeving van de tempel van Athena, werd ze toch door Poseidon verkracht. Dat leverde haar vervolgens de woede op van de godin Athena, die haar tempel bezoedeld zag. Medusa werd daarop op de meest wrede manier afgestraft. Haar vrouwelijkheid werd haar afgenomen. In plaats van haar mooie boezem kreeg ze schubben en haar weelderige haardos moest plaatsmaken voor een hele slangennest op haar hoofd. Met haar blik zou ze vanaf nu elke man die ze aankeek verstenen. Ze bleef verdoemd tot een afschuwelijk bestaan als monster. Als vorm van victim blaming kan dit tellen. In onze tijd krijgt deze vorm van onrecht gelukkig meer aandacht dan vroeger. Zo ook in de nieuwe opera van Ian Bell op een libretto van Lydia Steyer, die ook de productie regisseerde. Daarin wordt Medusa getoond als een sterke vrouw die bewust de rol van beschermster op zich neemt en zichzelf opoffert voor Perseus en Danae. En wie zijn dat nu weer, hoor ik u denken. Wel, Perseus kennen we als de held die erin slaagde het hoofd van de Medusa af te hakken en het terug te geven aan Athena. En Danae was een mythologische figuur die net zoals Medusa werd verkracht door een godheid en dat was Zeus en ze kreeg een kind van hem. In deze opera heeft Medusa een mysterieuze band met Danae en Perseus. Ze hoort in haar hoofd voortdurend het wiegeliedje dat Danae voor Perseus zong om hem te beschermen terwijl ze als bannelingen in een kist op de golven van de zee dobberden. Dat is het onderwerp van deze knappe nieuwe opera met geweldige muziek van Ian Bell. Die partituur is tegelijk veelgelaagd en toch toegankelijk, tegelijk atonaal en vaak ook tonaal, chaotisch en ook lyrisch. Ik moet u wel waarschuwen voor een heftige scène in het eerste deel dat er nu aankomt, namelijk de verkrachtingsscène van Medusa door Poseidon. De componist laat daarbij vooral percussie-instrumenten klinken, schuwt ook stiltes niet en de kermende geluiden van het slachtoffer. Hier komt het eerste deel van Medusa van Ian Bell en Lydia Steyer met sopraan Claudia Boyle als Medusa, sopraan Angela De Noke als Steno, mezzosopraan Paula Murray als Uriale, bas Constantin Gorny als de booswicht Poseidon, sopraan Mary Elizabeth Williams als Athena, sopraan Anu Komsi, de hoge priesteres, die soms zingt een beetje als de koningin van de nacht, mezzosopraan Marie-Juliette Gazarian, Danae, en zij klinkt vanuit de coulissen met haar wiegeliedje voor Perseus. De koren en symfonieorkest van de Munt, het geheel staat onder leiding van Michiel de Lange.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Clara Live.

dream. First I'll have you.

Yeah.

Yeah.

Applaus in de munt na het eerste deel van Medusa van Ian Bell en Lydia Steyer. Een wereldcreatie die te beleven was in het Brusselse Operahuis in de maand mei. En wij zenden deze nieuwe opera integraal uit en u kan ook de streaming bekijken op VRT Max. Dit was de bezetting in het eerste deel van Medusa. Sopraan Claudia Boyle als Medusa, sopraan Angela De Noke als Steno, mezzosopraan Paula Murray Uriale, bas Constantin Gorny als Poseidon, sopraan Mary Elizabeth Williams Athena, sopraan Anu Komsi de hoge priesteres, mezzosopraan Marie-Juliette Gazarian als Danae, de koren, het symfonieorkest van de Munt, het geheel onder leiding van Michiel de Lange. In het tweede deel komt daar een ander personage bij, namelijk Perseus, vertolkt door tenor Jos Lovell. In het verhaal zijn we nu een eind opgeschoven in de tijd. Het is meer dan 10 jaar geleden dat Medusa door de vloek van Athena transformeerde in een monster. Haar zussen, Steno en Euryale, hebben haar ondergebracht op een desolaat eiland waar ze overleven met wat de zee hen brengt. Ook vijandelijke schepen met hun lading zijn hun buit. De grond ligt bezaaid met de versteende lichamen van jonge krijgers die gehoopt hadden het hoofd van de Medusa te kunnen afhakken en triomfantelijk mee te nemen naar huis. In het gezelschap van Euryale mijmert Medusa over haar eigen lot en dat van de versteende jonge mannen. Maar ze voorvoelt de komst van iets nieuws. Het sterrenkind is in aantocht. En sterrenkind is de naam die ze geeft aan Perseus, het kind van Danae, met wie ze zich zo verbonden voelt. Maar ook Perseus is gekomen om haar te doden. Het hoofd van de Medusa is immers de prijs voor zijn moeders redding uit een gedwongen huwelijk. En tot zijn grote verwondering en vertwijfeling blijkt Medusa geen monster te zijn, maar een diep menselijk wezen dat zich wenst op te offeren voor hem en zijn moeder. Medusa wil vergeten worden. En voor ze sterft, zegt ze hem: sterrenkind, jij bent mijn genade. Hier is deel 2 van de wereldcreatie Medusa van Ian Bell en Lydia Steyer. Claudia Boyle is Medusa. Josh Lovell is Perseus. Dirigent is Michiel de Lange.

to hide, child, when I can smell the sweat.

0: Dat was Medusa. En van op de eerste rij beleefde u vanavond de wereldcreatie van deze opera van componist Ian Bell en librettiste-regisseur Lydia Steyer. De opname werd gemaakt door De Munt. Ook hun streaming was te zien op VRT Max. En dit was de volledige bezetting. Sopraan Claudia Boyle als Medusa, tenor Josh Lovell Perseus, sopraan Angela de Noke, Steno, mezzosopraan Paula Murray, Uriale, bas Constantin Gorni, Poseidon, sopraan Mary Elizabeth Williams, Athena, sopraan Anu Komsi, de hoge priesteres, mezzosopraan Marie-Juliette Gazarian als Danae, de koren en het symfonieorkest van De Munt, het geheel stond onder leiding van Michiel de Lange. En ik hoop dat u genoten heeft van deze productie.
1: Clara in concert met Sylvia Broekaert.
0: Medusa, de opera die we integraal beluisterden op Clara, is de zesde opera van de Brit Ian Bell. Een grote kwaliteit van zijn muziek is de complexiteit en tegelijk toegankelijkheid die ervan uitgaat. Het zijn twee kenmerken die ook de opera's en bij uitbreiding de muziek van de grote 20e eeuwse meester Benjamin Britten typeerden. En van Britten is deze Holiday Diary voor piano.

We hoorden Stephen Huff aan de piano in Holiday Diary van Benjamin Britten. Invloeden van Benjamin Britten zijn duidelijk in de muziek van Ian Bell, maar ook van een andere grote 20e eeuwse Britse componist, namelijk van Peter Maxwell Davies. Bijvoorbeeld in de schrijfwijze voor de zangers die soms gedurfde vocale klanken moeten produceren. En dit is een van de 8 Songs for a Mad King van Peter Maxwell Davies. De waanzinnige koning is hier bariton Georg Niegel.

It is night. Underworld. Even I, your king,

Bariton Georg Niegel en een kamermuziekensemble met onder meer pianist Alexander Longvig in Country Dance of Scotch Bonnet uit Eight Songs for a Mad King van Peter Maxwell Davies. En nu we toch in Schotland zijn aanbeland, kunnen we er net zo goed nog even blijven. Dit zijn de Schotse melodieën voor orkest van Paul Gilson.

Frederik de Vreese leidde het Moscow Symphony Orchestra in Schotse melodieën van Paul Gilson. Vanavond stond in Clara in concert de nieuwe opera centraal Medusa van Ian Bell, die te horen was in de Munt. In diens boeiende partituur zaten allerlei invloeden, ook van minimalistische componisten. Dit hier is van Terry Riley, Medusa's Refrain.

We hoorden Medusa's Refrain van Terry Riley met Terry Riley zelf aan het klavier. En tot het nieuws is dit nog muziek van een andere minimalist, van John Adams. The Chairman Dances, Foxtrot for Orchestra met het San Francisco Symphony Orchestra onder leiding van Edo de Waard. Ik wens u nog een mooie late avond toe bij Clara.

0: 7 uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. In Charleroi is vanochtend een dode gevallen bij een schietincident, dat meldt het parket. Het zou gaan om een confrontatie tussen twee bendes uit het drugsmilieu. Een buur van het slachtoffer vond het lichaam in de tuin en belde meteen de politie, die was snel ter plaatse. En bij een controle van auto's in de buurt ontdekte de politie kogelinslag en de 4 inzittenden van die wagen zijn opgepakt. Nog een 5e verdachte is kort daarna in de buurt van het incident gearresteerd. De inzamelingsactie na het fatale verkeersongeval met schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen heeft zowat €124.000 opgebracht. Het geld gaat naar de getroffen gezinnen en naar de basisschool in Axel. Morgenavond is daar ook een stille witte mars. Afgelopen donderdag reed een auto in op 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders. Het incident gebeurde in Hulst, net over de grens. 3 kinderen en de directeur van die school zijn overleden. Nog 3 kinderen zijn zwaar gewond. De bestuurder van de auto, een jongeman van 19, is opgepakt. Het is nog altijd niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. In het zuiden van Mexico, een van de gastlanden van het WK voetbal, is een lokale burgemeester doodgeschoten. Dat meldden de autoriteiten van de deelstaat Oaxaca. Wie en wat er achter de moord zit is nog niet duidelijk, maar in het gebied hebben de drugskartels veel macht. Een stadje ligt op een smokkelroute waar de bendes controle over willen. Sinds 2006 zijn er in Mexico zowat 100 burgemeesters vermoord. Sport in het basketbal zijn de Antwerp Giants de nieuwe landskampioen. Dat is voor het eerst in 26 jaar. In een spannende 5e wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerp het in eigen huis. Het verslag is van Jelle De Bie.
1: Einde van een tijdperk in het basketbal. De Antwerp Giants pakken na een bloedstollende en beslissende 5e wedstrijd de landstitel en mogen zich voor het eerst in 26 jaar de primus van het Belgische basketbal noemen. In een spektakelrijke wedstrijd stonden ze bijna de hele tijd aan de leiding, maar na een laatste eindspurt en enkele cruciale 3-punters stond Oostende aan het eind van de rit gewoon naast de Giants. Verlengingen moesten een kampioen aanwijzen en daarin hield de thuisploeg de zenuwen het best in bedwang dankzij een ijzersterke verdediging. 89-84 was uiteindelijk de eindstand. Voor Oostende komt er een einde aan een hegemonie van 14 opeenvolgende titels. Voor de Giants breekt een lange feestnacht aan.
0: Op het WK voetbal spelen Qatar en Zwitserland hun eerste wedstrijd in San Francisco. We zitten daar in het absolute slot van de wedstrijd. Glenn Martens, wie gaat het halen?
2: Ja, niemand, want het onwaarschijnlijke is gebeurd. Ze hebben geen kans bij elkaar gevoetbald. 2 pogingen van het Nilsson na matig uitverdedigen bij Zwitserland. Maar kijk, in die toegevoegde tijd heeft Boualem gelijk gemaakt. 1-1, een snoeiharde koppel. Voorzet van over de linkerkant en Zwitserland gaat niet winnen tegen Qatar. Een wedstrijd die ze gedomineerd hebben van begin tot einde. Vooral kansen in die eerste helft. Heel wat kansen. Vooral Ndoye heeft er een aantal onbenut gelaten. Een Bolo kon scoren vanop de stip. Terechte penalty. Maar in een tweede helft heeft Zwitserland het nagelaten om de wedstrijd in een definitieve beslissende plooi te leggen. Nauwelijks nog gevoetbald. Nauwelijks nog iets gecreëerd. Hetzelfde kunnen we zeggen over Qatar. Dat ook geen kans bij elkaar gevoetbald heeft. Maar kijk, in het absolute slot maken ze dan toch gelijk. We zitten in de 6e van in totaal 6 toegevoegde minuten. Dus het heeft er alle schijn van dat deze wedstrijd gaat eindigen op een 1-1 gelijkspel tussen Qatar en Zwitserland. Het eerste punt ooit zou dat zijn voor Qatar op een wereldkampioenschap.
0: Dank je, Glenn. Het weer nog vannacht bewolkt in het noordoosten. Kans op wat gedruppel bij temperaturen tot 14 graden. Morgen eerst zonnig, in de loop van de dag wolken met mogelijk wat lichte regen in het noord en het noordoosten. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Charleroi is vanochtend een dode gevallen bij een schietincident, dat meldt het parket. Het zou gaan om een confrontatie tussen twee bendes uit een drugsmilieu. Een buur van het slachtoffer vond het lichaam in de tuin en belde meteen de politie. Die was snel ter plaatse. Bij een controle van auto's in de buurt ontdekte de agenten kogelinslag. De vier inzittenden zijn opgepakt. Nog een vijfde verdachte is kort daarna in de buurt van het incident gearresteerd. De inzamelingsactie na het fatale verkeersongeval met schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen heeft zowat €124.000 opgebracht. Het geld gaat naar de getroffen gezinnen en naar de basisschool in Axel. Morgenavond is er een stille witte mars. Afgelopen donderdag reed een auto in op 14 fietsende kinderen en twee begeleiders. Het incident gebeurde in Hulst, net over de grens. Drie kinderen en de directeur van de school zijn overleden. Nog drie kinderen zijn zwaar gewond geraakt. De bestuurder van de auto, een jongeman van 19, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. In het Duitse Ruhrgebied, dichtbij de Belgische en Nederlandse grens, is de A40 voor 10 dagen volledig afgesloten. De snelweg is een van de belangrijkste verkeersaders in de regio en verbindt de steden Duisburg en Essen. Dagelijks rijden daar zowat 90.000 voertuigen over. Die moeten nu een omleiding volgen en wellicht zullen er lange files staan. Er is al langer een grondige renovatie aan de autostraat gepland, maar de overheid vreest dat er nog munitie onder de grond steekt uit de Tweede Wereldoorlog, die nog niet ontploft is. Een bodemonderzoek moet nu duidelijkheid brengen, daarom gaat de snelweg helemaal dicht. Op de luchthaven van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt met 150 schorpioenen in zijn bagage. De dieren leefden nog. De man van 28 had ze onder zijn kledij verstopt. Het is nog niet duidelijk waar hij naartoe wilde reizen. De schorpioenen zijn ondergebracht in een opvangcentrum. Handel in wilde dieren blijft een groot probleem in Zuid-Afrika. Criminele bendes verkopen ze op de zwarte markt. Sport in het basketbal zijn de Antwerp Giants de nieuwe landskampioen geworden en dat is voor het eerst in 26 jaar. In een spannende vijfde wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerpen het in eigen huis. Het verslag is van Jelle de Bie.
1: Einde van een tijdperk in het basketbal. De Antwerp Giants pakken na een bloedstollende en beslissende vijfde wedstrijd de landstitel en mogen zich voor het eerst in 26 jaar de primus van het Belgische basketbal noemen. In een spektakelrijke wedstrijd stonden ze bijna de hele tijd aan de leiding, maar na een laatste eindspurt en enkele cruciale driepunters stond Oostende aan het eind van de rit gewoon naast de Giants. Verlengingen moesten een kampioen aanwijzen en daarin hield de thuisploeg de zenuwen het best in bedwang dankzij een ijzersterke verdediging. 89-84 was uiteindelijk de eindstand. Voor Oostende komt er een einde aan een hegemonie van 14 opeenvolgende titels. Voor de Giants breekt een lange feestnacht aan.
0: Ja, speler Elias Lassisi is bijzonder trots.
2: Wat betekent alles voor ons? Na zo lang, ik denk 25 jaar of 23 jaar zonder titel in Antwerpen. Ik denk, we waren heel het seizoen de beste ploeg. We hebben het moeilijk gehad in de play-offs en dat is de verdienste van Oostende. Ze spelen een fantastische play-off finale. Echt respect voor wat zij hier gebracht hebben. Maar ik denk dat we het echt wel verdiend hebben en ik ben heel trots op alle jongens.
0: Op het WK voetbal hebben Qatar en Zwitserland 1-1 gelijk gespeeld. Zwitserland was de betere ploeg en leek lange tijd op weg naar de overwinning, tot Qatar in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. En zo hebben alle landen in groep B nu 1 punt. Gisteren speelden ook gastland Canada en Bosnië-Herzegovina 1-1 gelijk. En zometeen gaat ook de eerste echte topaffiche op dit WK beginnen. Brazilië neemt het op tegen Marokko. Het weer vannacht is het bewolkt. In het noordoosten kans op wat gedruppel bij temperaturen tot 14 graden. Morgen eerst zonnig. In de loop van de dag wolken met mogelijk wat lichte regen in het noorden en het noordoosten bij temperaturen tot 20 graden. Zo zaterdag 13 juni zit erop. Een goede nacht.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.